0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader

0: kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten startten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen. Blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
1: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
3: Daar is de winst.
4: 5-7, 6-10.
3: Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
1: Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Sowieso een waarschuwing vanwege mistbank in onze provincie. Dan de file staan via Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Hoflied 7 minuten. En de A4 daarna richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade 6 minuten vertraging.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow.

0: deze maandag 14 september. Een gloednieuwe werkweek die gaat beginnen. En de ochtendshow is er ook gewoon weer. Rabin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, die werkweek begint misschien een beetje mistig.
0: Ja, waarschuwing voor mistbanken inderdaad.
1: Ik vond het ook wel heel mooi eigenlijk. Het was wel iets, dat had iets pittoresks. Ik ben op de motor gegaan een keertje om te kijken of het nog doet. En ja, hij doet het nog. Maar het was wel even inderdaad gewoon een beetje poetsen en een beetje om je heen kijken.
0: Heb je dan ook zo'n ruitenwisser op je helm?
1: Nee. Dus mijn excuses voor iedereen die ik misschien gedaan heb alsof ik ze niet zag. Ik zag ze echt niet.
0: Een soort Knight Rider was je dan zo. Het is de ochtendshow van Centraal Plus. We krijgen op zich wel een prima dag vandaag. Een beetje raar weer. We krijgen alles, hè?
1: Als het goed is, is er ergens een klein buitje ergens in de middag. Maar we beginnen vrij fris en mistig. En dan wordt het eind van de dag toch weer bijna zonnig en 22 graden.
0: Het nieuws uit je eigen regio en daarbuiten. Een bericht waarvan ik dacht, oh, daar gaan we weer. De Poolse premier Tusk heeft tijdens een ingelaste persconferentie gisteren aangegeven dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Hij verwacht de komende weken en maanden veel Russische aanvallen op Oekraïne. En hij zegt, we kunnen helaas niet uitsluiten dat deze escalatie ook ons grondgebied zou raken. Is niet dat hij Nederlands kon, maar dat zegt hij in ieder geval.
1: Het is jammer dat die oorlog die ooit daar is begonnen in het hoekje bij Rusland en met Oekraïne, dat hij zich toch langzaamaan aan meer landen aan het uitnodigen is.
0: Ja, een beetje proberen, hè? Dat is een beetje prikken. Zo werkt dat gewoon.
1: Dus ik hoop dat het niet heel veel verder uitbreidt. En überhaupt, ik vraag me ook af hoeveel van die statussen van paraatheid je kan hebben. Is het hoog verhoogd? extra verhoogd? Mega verhoogd? Super verhoogd? Ongelooflijk verhoogd?
0: Dus het echt verhoogd?
1: Godgloeiende, mega ongelooflijk verhoogd. Want op een gegeven moment weet ik niet meer hoe paraat ik kan zijn.
0: Nee. Ja. Maar jij bent wel paraat, toch?
1: Ik heb een paar flesjes water staan in de noodradio. En ik hoor het wel van vaderlands landsvader. Meneer Jette, of ik hem meer moet hebben of niet.
0: Ja. We kunnen natuurlijk ook gewoon als gaan we hier een soort noodradio doen. Is dat niet, hè?
1: Ja, wij staan niet.
0: Dit is de ochtendshow. De geit is gemolken.
1: Wij staan niet op dat lijstje van de radiozenders die je moet hebben.
0: Nee, als er een ramp is, zet vooral niet Centraal Plus
1: aan. Nee, sorry.
0: Nee, ja, natuurlijk wel.
1: Misschien wel gezellig, maar ik denk niet dat ik je kan helpen.
0: Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en diensttoeslagen overleggen nu hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen. Toen ik dit las, dacht ik echt, wacht even. Ja. Dus een beetje hetzelfde, dat twee hardrijders met elkaar gaan overleggen van, ja, maar hoe zorgen we ervoor dat we niet door de politie worden gepakt? Want je moet er gewoon je shit op orde hebben.
1: Ja, maar dus de IND die betaalt dus bijna dit jaar 100 miljoen aan dat soort restituties, dat soort betalingen, dwangsommen.
0: Ja.
1: En ze zeggen, ja, wij kunnen gewoon niet sneller werken. We hebben niet meer mensen om dit te doen.
0: Dan moet je meer mensen aannemen. Dan moet je de lonen omhoog gooien. Moet je het aantrekkelijker maken.
1: En dat gaat blijkbaar dus, is dat niet effectief wat ze hebben geprobeerd? Gaat niet snel genoeg.
0: Nee, dus maar gaan ze uiteindelijk kijken hoe ze er vanaf kunnen komen.
1: Ja, en dat gaat misschien ook gewoon wel gebeuren. Want 22 september wordt een wetsvoorstel wat deze dwangsommen zou moeten aanpakken. Wordt dan door de Eerste Kamer nog beoordeeld. Dus dat zomaar zijn dat ze eraf kunnen.
0: En Armin van Buuren zorgde zondag voor een grote verrassing in Make Up Your Mind. Toen bleek dat de wereldberoemde DJ uit Leiden natuurlijk schuilging achter decibellen. De meeste reacties op zijn deelname waren positief. Toch kreeg hij ook vanuit het buitenland wat negatieve berichten. En vooral die reacties zetten hem een beetje aan het denken.
1: Maar ja, dat is alleen maar goed. Hij zegt ook uiteindelijk, dit is waarom ik zoiets dan wel doe. Want hij organiseert zelf ook genoeg feesten. Hij is natuurlijk een DJ die door de hele wereld over gaat. En eigenlijk feesten aan bijdraagt. Zegt van, dat moet voor iedereen kunnen. Van hoe je ook denkt, vindt, voelt of wie je houdt. Dus dan zegt hij van, nou, hier wil ik me echt wel inzetten.
0: Ja.
1: En het is blijkbaar nodig als er vanuit het buitenland allemaal negatieve reacties op komen, dat die acceptatie er nog niet helemaal is. Ik vind het lekker bezig, Armin.
0: Hij wijst er ook op dat dansmuziek voor een groot deel voorkomt uit de LHBTI-gemeenschap. Ik denk dat het belangrijk is dat we die verschillen juist omarmen. En nieuws uit je eigen buurt. De politie en de Belastingdienst hebben vrijdagmiddag een grote verkeers- en belastingcontrole gehouden op de parkeerplaats van de pannenkoekenboerderij in Oud-Aden. De grens met Leiden-Dorp was dat. Er werd even €82.000 binnengehengeld.
1: Ja, blijkbaar worden dan mensen worden dan even van de weg gehaald. Dan word je gecontroleerd of je hebt gereden, of je spullen bij je hebt, of je verlichtingen van je auto zo in orde is. Maar ook wordt er even gekeken of jij nog misschien een betalingsachterstand hebt. En hebben we het niet over een webwinkeltje waar je nog een factuurtje moet betalen. Nee, dan hebben we het over
0: de blauwe vrienden.
1: Ja, precies. En daar is dus inderdaad meer dan €80.000 opgehaald op die manier. Ingezameld zou je kunnen zeggen.
0: Help Jette de winter door.
1: Nou, Rob zit er warmpjes bij als het 100% naar hem gaat.
0: En Marleen Persoon heeft zich aangesloten bij de fractie van Pro. Begin juni maakte Persoon bekend dat zij de partij Voorschoten Lokaal ging verlaten. Aanleiding was het vertrek van wethouder Hans van der Elst en een andere denkwijze over het besluit om het nieuwe gemeentehuis te vestigen in de Zilverfabriek. Dus een ander partijlogootje op het bordje bij de gemeentevergadering.
1: Ja, haar fans zullen hopelijk niet al te teleurgesteld zijn.
0: Op de plek aan de Vrijheidslaan in Leiden, waar de 8-jarige Alex vorige week woensdag werd aangereden, hebben voorbijgangers bloemen en knuffels gelegd. Het jonge slachtoffer raakte zwaar gewond en overleed later aan de gevolgen van het ongeluk. Teamgenootjes van voetbalclub IVS, waar Alex voetbalde, legden een bal neer. Dodelijk ongeval komt hard aan in de stad. Bij de voetbalclub is dit weekend voorafgaand aan de wedstrijden 1 minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan Alex. Het eerste elftal speelt bovendien met zwarte rouwbanden op. Het is de Centraal Plus ochtendshow. Meer nieuws uit je eigen buurt op onze website centraalplus.nl en via de app natuurlijk.
1: En wat hoor je allemaal in deze show? Nou, we blikken nog even terug op de Rapenburg race van afgelopen weekend. We gaan een kijkje nemen op de vrijwilligersmarkt in Voorschoten. En we komen nog, als het goed is, bellen we nog eventjes met Conny van der Post.
0: En ik ben gisteren bij de hondenplons geweest.
1: Oh, vertel. Daar hoor je ook nog over.
0: Ja, daar heb je een zwembad en dan gooi je hond in en dat is leuk.
1: Oké, dat was hem. Dankjewel.
0: Straks de wethouder erover. Jessie J, Nobody's Perfect.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: kan zij hoog zingen. Davina Michel, I Won't Let Go. Jessie J en Nobody's Perfect hoort je daarvoor nog. Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. Goedemorgen. We gaan even zwemmen.
1: Ja, ik vind het iets te fris om te doen. Maar gelukkig hebben we heel veel mensen gevonden die het wel wilden doen.
0: Ja, 800 meter zwemmen door de bekendste gracht van Leiden. De Rapenburg Race vond afgelopen weekend plaats. En we waren er natuurlijk bij. En je hoort organisator Nina de Mos.
2: Ja, vandaag halen wij dus geld op voor het goede doel. Dus alles wat vandaag wordt opgehaald door zwemmende deelnemers gaat allemaal naar het verbeteren van de kwaliteit van mensen met een dwarslesie. Dus echt dwarslesieonderzoek eigenlijk.
3: Ja, dat heet de Rapenburg Race, maar het is niet echt een race, hè?
2: Nee, het is eigenlijk gewoon, iedereen doet er heel erg zijn best. Het is 800 meter zwemmen, dus je kan het op karakter doen, maar sommigen hebben er ook echt voor getraind. En iedereen krijgt gewoon een medaille, zoals je kan zien. Dus het is gewoon voor iedereen is het winst vandaag.
3: Nou is het Rapenburg misschien niet het schoonste water van Leiden. Wat hebben jullie gedaan om ervoor te zorgen dat het wel veilig is?
2: Ja, dus we hebben 3 metingen gedaan. Waterkwaliteitsmetingen heette dat. En iemand heeft gewoon de hele tijd in de gaten gehouden of de overstort niet te hoog was om het Rapenburg in te gaan. Maar het zat allemaal helemaal goed vandaag. En het is ook allemaal natuurlijk voor eigen risico. Maar ik denk dat het helemaal goed gaat vandaag.
3: Liggen er niet allemaal fietsen in het water van Rapenburg?
2: Ja, die hebben we er zelf uitgehaald. Dus 3 dagen geleden zijn we met onze groep het water ingesprongen. En we hebben ze er allemaal zelfstandig uitgehaald.
3: En over hoeveel fietsen hebben we het dan ongeveer?
2: Het waren er wel iets rond de 50, 60 fietsen. Dus dat zijn er nogal wat.
3: Ja, er kan dus veilig gezwommen worden. Het gaat allemaal om dat goede doel. En hoeveel geld halen jullie dan op?
2: Ja, dus wij hebben eigenlijk gestreefd dit jaar naar 130.000 euro. En we zijn er vanmiddag overheen gegaan. Dus we zijn super trots.
3: Nu organiseren jullie dit niet voor het eerste jaar. Waarom zijn jullie hier ooit aan begonnen?
2: Ja, dus dit is de 8e editie. En we zijn er door begonnen omdat Maarten Jorissen, een student hier in Leiden, had een ongeluk gehad. En heeft een dwarslesie toen opgelopen. En eigenlijk heeft hij met zijn vrienden dit opgezet. En sindsdien altijd door blijven gaan. En ja, dit jaar weer. Hij was zelf ook weer aanwezig. Dus dat was superleuk.
0: Je hoort organisator Nina de Mos. En sommige deelnemers hebben een persoonlijke reden om mee te doen aan die Rapenburg Race in Leiden.
4: Mijn vader heeft een jaar geleden dwarslesie opgelopen. Dus het was een mooi evenement om daar geld voor op te halen.
3: En je vader die is er vandaag ook bij?
4: Ja, die staat hier achter. Ja, die is zeker bij. Ja. Die heeft meegerold aan de zijkant. Heeft hij meegerold.
3: Hoeveel geld heb je opgehaald?
4: Volgens mij zit er nu op iets van 7.250 euro.
3: En dat allemaal voor het goede doel?
4: Ja, nou, 3 projecten van de Raprace zelf waar het allemaal heen gaat. Dus dat is mooi om te zien.
0: En de man voor wie hij het allemaal doet, die was er zelf ook bij.
5: Ja, ik ben super trots. Wat hij gedaan heeft en dat hij 40 vrienden gemobiliseerd heeft om in het hele vieze water van Rapenburg te springen, is wel super knap.
3: Kunt u iets over jezelf vertellen als u dat wilt?
5: Ja, ik ben de vader van Bink. En ik heb een jaar geleden een ongeluk gehad met de fiets. En sindsdien zit ik in rolstoel.
3: Ja. Dan is het wel extra speciaal dat er zo'n race wordt gehouden. En hoe kijkt u daar dan naar?
5: Nou, 2 van mijn instellingen waar ik revalideer, de Hoogstraat en Neuromove, zijn goede doel voor deze race. Dus ik ben met heel veel plezier ben ik hier.
0: De Rapenburg race afgelopen zaterdag in het centrum van Leiden dus. En op onze website centraalplus.nl later vandaag een reportage.
1: Het zijn ook wel bedragen hoor. 7.000 euro voor nog een kilometer zwemmen.
0: Wauw.
1: Ja, dat vind ik wel. Daar zou ik het ook half doen.
0: Ik zou dat. Maar 800 meter is echt serieus veel.
1: Ja, het is best wel veel. Maar dan 7.000 euro is ook echt heel erg veel.
0: Ja, dat is waar. Een mooie actie. Daar zijn we het over eens.
1: Ook al krijgt vader het misschien wel aan de stok met Harry en Jara. Want die zijn juist de voorstanders van dat die wateren helemaal niet zo vies zijn als dat we denken.
0: Nee, het water valt er wel mee.
1: Ja, dat is ons wel een paar keer verteld. Nou, dus, maar ze komen vast wel een keer, klimmen ze wel in de telefoon.
0: Nieuwe muziek?
1: Zeker, lekker.
0: Dat is Douwe Bob. Note to self, het is de Centra Plus Plus Track.
6: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

0: Hagelniel, Douwebop, Note to Self, de Centra Plus Plus track van deze week.
1: Ik had het weekend ook gedaan. Toen had ik een zakje pinda's voor mezelf gekocht.
0: Note to Self, ja, ja. Note for Self is dat dan.
1: Oh, ja.
0: Gisteren was ik even in Zoeterwoude. Bij het zwembad, daar, zwembad Haasbroek. Daar was hondenplons.
1: Ja, jij gaat speciaal naar Zoeterwoude gaan om die hond in het bad te gooien.
0: Zeker. Ja, het is buiten zwembad daar. En aan het einde van het seizoen stellen ze eigenlijk het zwembad gewoon open voor iedereen met een hond.
1: Dan mag je het goor maken. Want,
0: Ja. Ik sprak wethouder Angelique Beekhuizen daarna. Angelique Beekhuizen, wethouder honden of wethouder zwembad?
2: Wethouder zwembad.
0: Even beschrijvend, dit is toch fantastisch?
2: Dit is fantastisch. Eigenlijk zijn de hondjes zo blij met deze mogelijkheid. Volgens mij kijken ze er stiekem zelf ook gewoon naar uit. Als ze zouden kunnen praten, zouden ze het zeggen, denk ik. Maar ook de baasjes zijn heel enthousiast. Het is gewoon fantastisch en het weer werkt ook nog mee. Geweldig.
0: Het is bijna een traditie geworden. Volgens mij in de streek gebeurt het bijna niet. Zoeterwoude is daarin echt uniek. Ik denk dat er niet alleen maar mensen uit Zoeterwoude hier zijn.
2: Nee, klopt. Ik sprak ook net even met de badmeester. Die zegt, ja, ik zie ook wel veel gezichten die ik tijdens het zwemseizoen niet zie. Maar die komen hier echt voor de hondenplons. En het is eigenlijk wel zo dat ze elk jaar, zeg maar, tegen de tijd dat het zwembad weer open gaan doen, beginnen mensen al, maar we doen wel de hondenplons dit jaar ook, hè. Zeg, ja, maar het bad moet nog open ook. Ja, dat ook. Maar de hondenplons moet ook dit jaar. Nou, dat doen we natuurlijk graag. Ja.
0: Aan het einde van de dag zit dat hele zwembad vol met haren en allemaal andere dingen. Het zwembad gaat leeg, hè, hierna.
2: Ja, het zwembad gaat leeg hierna. En dan wordt het helemaal goed schoongemaakt en dan gaat ze de winterslaap in.
0: U heeft zelf geen hond?
2: Ik heb zelf geen hond. Ik heb katten en die doe ik geen plezier met het zwembad.
1: Zo, ja, het zou dat zijn. Als de wethouder denkt van, ja, ik moet toch meedoen.
0: En even een kat erin.
1: Ja, even één of twee katten erin inmieterd. Ja. Dat was niet goed gegaan.
0: Of de man van de wethouder.
1: Maar hoe is het bij jou gegaan dan? Want jij hebt jouw hond Daphne meegenomen.
0: Zeker.
1: Ja. Die heb je ook het water in gesmeten?
0: Ja.
1: Of wilde ze zelf
0: gewoon? Een beetje een bange scheiterd. Nee, okay. Ik heb haar geholpen.
1: Ja, maar dan, ik zie me soort van voor dat je dan bij de achterpootje pakt en dan drie rondjes eruit. En dan
0: Nee. Ik heb er gewoon opgepakt en gewoon zo in het zwembad gelazerd.
1: En toen?
0: En toen dacht ze van, wat de F is dit? En toen begon ze te zwemmen naar de kant toe. Een vriend van mij was ook mee met een andere hond, een iets grotere hond. Dus mijn hond ging naar die hond toe om achterop die hond te kruipen. Zo van, red mij als een soort vlot. Mijn hond houdt niet van zwemmen.
1: Nee, het is goed. Ze is vandaag ook in de studio. Ik ga er gelijk eventjes ik ga een kopje koffie en een dekentje voor haar halen. Want volgens mij is ze er nog niet helemaal bij gekomen.
0: Ze ruikt wel lekker.
1: Ja, dat is heerlijk schoon.
0: Het is 7:30, tijd voor het nieuws.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Marleen Persoon heeft zich aangesloten bij de fractie Pro. Begin juni maakte Persoon bekend dat zij de partij Voorschoten lokaal verliet. Aanleiding was het vertrek van wethouder Hans van der Elst en een andere denkwijze over het besluit om het nieuwe gemeentehuis te vestigen in de Zilverfabriek. Destijds gaf ze al aan niet te willen stoppen met haar inzet voor de lokale politiek. Nu is bekend dat ze voor Pro in de raad komt. Pro sloot voor de zomer een coalitieakkoord met D66 en de VVD. Bij een botsing tussen twee auto's zijn gistermiddag meerdere mensen gewond geraakt in Leiderdorp. Het ongeluk gebeurde rond 2:00 op de kruising van de Engelendaal en de Persansnoepweg. Brandweer, politie en ambulances kwamen ter plaatse. De slachtoffers zijn door het ambulancepersoneel behandeld, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Door het ongeluk ontstond een flinke file op en rond het drukke kruispunt. Tientallen organisaties hebben zich zaterdag gepresenteerd tijdens een vrijwilligersmarkt in het stadhuis van Leiden. De markt was bedoeld om organisaties en mensen die vrijwilligerswerk zoeken met elkaar in contact te brengen. Ruim 50 organisaties waren aanwezig. Volgens organisator Inclusio zijn in Leiden meer dan 300 organisaties op zoek naar vrijwilligers. Het gaat onder meer om sportclubs, scholen, speeltuinen en maatschappelijke organisaties. Tijdens de markt konden ook kandidaten worden voorgedragen voor de Leidse Vrijwilligersprijs. Dat kan online nog tot 1 november. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
1: En dan het weer. Het is nu nog mistig en een beetje bewolkt. Maar die mist gaat dus weer een beetje recht trekken gedurende de ochtend. In de loop van de dag komt de zon regelmatig tevoorschijn, met name in de middag. En is er nog een klein kansje op een klein beetje regen. Rond een uurtje of 11, 12, misschien zelfs om 1. Maar het is een klein kansje. En in de regio wordt het wel een vrij warme nog steeds. 21 graden.
0: En dan de verkeersinformatie voor de ANWB. Een waarschuwing vanwege mistbanken in Zuid-Holland. Dan de files, of althans, ik moet zeggen, dan de file. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Diepenburg en Zoeterwoudendorp sta je 13 minuten in de file.
3: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: En daarvoor nog Cameron Whitecamp met Kingdom of Fear. Goedemorgen, het is de ochtendshow hier op Centraal Plus, 19:30 geworden. Hè?
1: Dat is een beetje een whiplash. Aan de ene kant een koninkrijk van angst en daarna, maak je geen zorgen.
0: Nou, zometeen Risk It All. Ja. Past er ook wel tussen, toch?
1: Wat een begin van je week.
0: En daarna nog One More Time. Nou, we hebben wel lekker een kwartiertje uitgekozen. We gaan even naar Voorschoten toe. Want het weekend van Voorschoten, dat was afgelopen weekend. Zaterdag was de grote kunst, cultuur, sport en vrijwilligersmarkt in het centrum van het dorp. Onder andere op de Schoolstraat waren diverse kramen te bezoeken en activiteiten te doen. Op de markt waren er ook kraampjes van Voorschoten voor elkaar en Knarrenhof. Rudo Slappenel bezocht de markt en ging in gesprek met Maaike van Voorschoten voor elkaar en Willemien van Knarrenhof. En aan Willemien vroeg hij wat Knarrenhof precies is.
2: Knarrenhof is een landelijke organisatie die zich bezighoudt met woonvormen voor ouderen. En met name dan de woonvorm om gezamenlijk met elkaar op te trekken vanuit het sociale aspect, van elkaar helpen met elkaar, van gewoon uiteindelijk ook zorgen dat er doorstroming komt in heel veel ouderen die toch een hele grote woning hebben en die zeggen van joh, het zou goed zijn om daarin beweging te maken en op tijd afslag te nemen. Als je het niet meer kunt, dan is het lastig. Dan word je gedwongen ergens heen te gaan. En wij zouden het leuk vinden om met elkaar een woonvorm te creëren waarin mensen samen wonen die nog goed in staat zijn om in de samenleving te participeren.
3: En wat doen jullie dan precies voor Voorschotenaren?
2: Wat we doen voor Voorschotenaren is op dit moment, we zijn betrokken bij een trekkersgroep en we proberen zowel richting politiek als richting woningbouwverenigingen in ieder geval de beweging te creëren om een Knarrenhof hier in Voorschoten te krijgen.
3: Ja, en je hebt vandaag een buurvrouw, dat is Maaike van Voorschoten voor elkaar, welzijnsorganisatie hier. Hoe bevalt de markt tot nu toe?
4: Ja, het is heel erg leuk. We zijn al vanaf een uurtje of 10 aan het opbouwen en om 11 uur gaan we los. En het wordt steeds drukker. Het is heel gezellig, heel gemoedelijk.
3: Wat zie je dat vooral bezoekers van jullie kraam willen weten of horen?
4: Dat kan van alles zijn. Ze willen graag weten ook wat wij doen. Wij bieden vaak individuele begeleiding, maar wij hebben ook een wijk, een buurthuis. En we hebben ook jongerenwerk die we aanbieden. Dus dat leggen we allemaal uit. En wat voor activiteiten we ook aanbieden op dit moment is bijvoorbeeld de Week van de Ontmoeting. Dat is 27 september tot 2 oktober. En dat bieden we allemaal, delen we allemaal graag uit, zodat mensen steeds bekender zijn met onze organisatie.
3: Ja, eigenlijk hebben jullie alle twee hetzelfde doel. Meer bekendheid genereren voor je organisatie. Je geeft net aan, we willen een Knarrenhof in Voorschoten. Ja, wat moet daar allemaal nog voor gebeuren voordat dat dan eenmaal zo is?
2: Kijk, er zijn een aantal elementen. Dat is onder andere gewoon een plek, een plaats waar we een Knarrenhof kunnen realiseren. Uiteindelijk, de politiek staan alle licht op groen. Die staan er ook allemaal achter. Ook landelijk gezien zeggen ze steeds vaker van het is belangrijk. Het is en een locatie en financiën. De belangstelling is enorm. Er staan op dit moment 300 mensen ingeschreven. En we merken gewoon aan onze kraam dat heel veel mensen zeggen, oh wat leuk, ik zou goed zijn om op tijd die beweging te maken.
3: Is er een website waar meer informatie te vinden is?
2: Ja, er is sowieso de landelijke website. Dat is knarrenhof.nl. Daar kunnen mensen zich ook aanmelden. En daar staat alle informatie. En op het moment dat mensen zich aangemeld hebben, onder andere voor de locatie Voorschoten, worden ze ook op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen in Voorschoten.
3: En geldt dat ook voor jou, Maaike? Mensen die vandaag niet op deze markt zijn, hoe komen die met jullie in contact?
4: Ja, we hebben verschillende manieren. Je zou op onze website kunnen kijken, voorschotenvoorelkaar.nl. Je kan ook een e-mail sturen, dat is info@voorschotenvoorelkaar.nl. Je zou ook nog gewoon de telefoon kunnen oppakken en kunnen bellen naar ons. Dat is 071-561-9001. En dan tot 12 uur zijn we hartstikke bereikbaar voor mensen.
3: Maar eigenlijk denk ik, als ik jullie zo hoor voor volgend jaar, moet iedereen gewoon gezellig naar deze markt komen, toch?
2: Absoluut, absoluut. En ze gaan melden voor een Knarrenhof. En misschien de eerste bouwsteen al.

0: Bruno Mars en Risk It All. Tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Even bellen. Doen we even live. Thuis.
1: Hallo? Oh, nee, nog niet. Oh. Ja, dan. Ik weet dat het vroeg is.
0: Ja, dat is een beetje het punt, hè?
1: Oh, heeft iemand de wekker niet gezet?
2: Goedemorgen, met Connie van de Post.
0: Connie, goedemorgen, met Mark en Rabin van de Centraal Plus ochtendshow.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, je bent live op de radio en wij gaan het even hebben over het opruimen in Zoeterwoude.
2: Ja, klopt. Dat is aanstaande zaterdag 19 september.
0: En van 10 tot 1 gaan jullie de zwerfafval opruimdag doen in Zoeterwoude. Met Samen Gezond Zoeterwoude doen jullie dat, hè?
2: Klopt. Dat is alweer de 14e keer dat we dit organiseren.
0: Wauw, 2 keer per jaar trekken jullie erop uit om zwerfafval op te ruimen. Is dat nog echt keihard nodig?
2: Nou, gelukkig niet, steeds minder. We merken dat het aantal vuil, het zwerfafval, minder wordt. Ook door die blikjes en die flesjes die tegenwoordig statiegeld hebben. Dat merken we. Dus ja, het heeft echt wel effect gehad, zeg maar, de afgelopen jaren.
0: En wat komen jullie dan het meeste tegen nog?
2: Sorry?
0: Wat komen jullie het meeste tegen voor afval nog?
2: Vooral veel peuken komen we tegen. Ook wel wat vapes. Maar ook dingen die weggewaaid zijn. En soms ook wel weer grotere dingen, zoals een verkeersbord. Zijn we ook wel eens tegengekomen. Dus ja, het is heel divers, maar vooral veel peuken.
1: Wie is er dan? Ik heb wel eens inderdaad dat er misschien een bonnetje of zo uit je zak kan waaien als je op de fiets stapt. Maar ik heb nog nooit een parkeersbord verloren uit mijn kontzak. Hoe is dat dan ooit gebeurd? Wat voor verkeersbord was dat dan?
2: Ik loop even naar een stille ruimte toe, want ik ben buiten aan het lopen en ik hoor je niet helemaal.
1: Weet je nog wat voor bord het was?
2: Het was zo'n stoplichtbord.
1: Oké, interessant.
2: Ja, dus een stoplicht bij de A4, zeg maar.
0: Ja, je kan natuurlijk zeggen, hè, mooi initiatief, maar eigenlijk ruimen jullie dus de rommel van een ander op. Voelt dat niet een beetje gek?
2: Ja, maar daar moet je gewoon overheen zitten. Want als je denkt van, ja, dat is rommel van een ander, dat moet de ander doen. Maar ja, weet je, als je gewoon het opraapt, dan is het alweer gebeurd. Weet je, anders ga je lopen erger naar iets wat er ligt. Maar als je het opruimt, dan is het gewoon weg.
0: En ik denk, als je zelf een keer meedoet, dat je dan ook anders omgaat met je eigen afval.
2: Klopt. En ook kinderen meenemen is ook heel fijn, want die leren dan al heel vroeg van ja, dat soort dingen, dat doe je niet. Je ruimt gewoon je rommel op en als iets valt, dan neem je het gewoon weer mee.
1: Even volledig eerlijk, hè, Connie. Ben je wel eens iets tegengekomen waar je denkt van zo, dat steek ik mooi in mijn eigen kontzak?
2: We zijn nog wel eens tegengekomen dat... je komt van alles tegen. Het mooie is ook dat je het samen doet. Hè? We zijn in coronatijd begonnen. En je merkt dan dat het heel fijn is. Dan moesten we op 1,5 meter. Maar dan kon je wel naar buiten. Je kon wel schoonmaken. Je kon wel dingen doen.
0: Kijk, dat is belangrijk. Wie hopen jullie zaterdag vooral op de been te krijgen? Gezinnen, kinderen, ouderen?
2: Ouderen, iedereen doet mee. Kijk. Ja, het is echt heel divers.
0: En moet je dan zelf afvalzakken meenemen en zo?
2: Ja, nou, die kan je inderdaad bij de gemeente ophalen. Of bij op diverse plekken.
0: Kijk.
2: Dus het gemeentehuis heeft dat liggen.
0: En stel, ik wil me zaterdag spontaan meedoen. Waar moet ik zijn? En moet ik me vooraf aanmelden?
2: Ja, het liefst vooraf aanmelden via Samen Gezond Zoeterwoude. Via de website. Ja. Er zit een aanmeldformulier zit erop. En dan kan je aanmelden.
0: De zwerfafval opruimdag in Zoeterwoude is aanstaande zaterdag van 10:00 tot 1:00. Connie van der Post, dankjewel.
2: Heel graag gedaan. Fijne dag verder.

0: Taylor Swift en Cruel Summer. En dan wordt op Daft Punk en One More Time. Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus.
1: En nu de 1 seconde ronde.
2: Tot twee keer toe hoor je 1 seconde van een track die je sowieso gaat horen naar achter. Maar ja, wie weet, heb je al genoeg aan die 1 seconde om te weten welke track het is? En als je dat weet, kun je er wat mee winnen. Een leuke goodiebag van onze omroep. Een tasje, sleutelhangertje, pennetje en misschien de linker koptelefoon van Mark. Afhankelijk van hoe je het goed hebt. En hoe klinkt die 1 seconde? Nou, die klinkt dus zo. Wish Right Now.
0: Interessant.
2: Dat is dus niet de titel van de track. En het lastige is ook dat dit een dubbelnaampje is. Want er zit een rapper op. En er zit dus een zangeres op. En ik vind het goed als je één van die twee doet. Als je de samenwerking niet helemaal goed. Hey, maar en anders mag je gewoon googlen. Nog een keertje luisteren. Wish Right Now. Nou, heb jij enig idee hoe dit nummer heet en wie één of twee van deze artiesten zijn? Stuur even een mailtje naar ochtendshow@centraalplus.nl met dat goede antwoord. En wie weet maak jij dan dus kans op een goodiebag van de omroep.

0: Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
1: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
0: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
0: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is behoorlijk druk. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Diepenburg en knooppunt Hofvliet 5 minuten. A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Hoogmade 4. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelofarendsveen en Leidschendam 6. En de laatste, de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Dat is de Corbelo-tunnel. Tussen knooppunt Ommerdijk en knooppunt Hofvliet 3 minuten vertraging.
4: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. De Ochtendshow. Meer voor jou.

0: vanaf Amsterdam. Met My Oh My, goedemorgen. Het is 6:06 op deze maandag 14 september. Rabin ook, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mark.
0: Fijn dat je ook weer erbij bent. De zon schijnt.
1: Ja, die zon is opgekomen. Ik hoor vogeltjes fluiten. Of is dat de filler die loopt?
0: Roekoe, roekoe.
1: Nee, dat is Mark.
0: Dat is een Leidse duif.
1: Roekoe. Koekeroe.
0: Koekeroekoe. Het nieuws uit je eigen buurt en een klein beetje daarbuiten. Wat speelt er allemaal? Sowieso dat vandaag de FNV, de dag voor Prinsjesdag, met de looneis voor het komende cao-seizoen komt. Vorig jaar zette de grootste vakbond van Nederland in op 6%. Ook geld.
1: Ja. Ja, precies.
0: Morgen is Prinsjesdag, toch?
1: Ja, dat weet ik veel.
0: Ga je dan weer kijken?
1: Nee,
0: nee, je hebt zitten in de hoedjesdag en zo en dat ze dan.
1: Nee, echt 100% niks mee te maken.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh, ik vind dat
1: volstrekt
0: echt
1: irrelevant.
0: Ik vind altijd dit leuk, want dan op een gegeven moment dan komt natuurlijk de koning binnen om zijn troonrede af te leveren. Maar daar hoort natuurlijk een muziekje bij. En dat hadden ze nooit, dus dachten ze, we gaan iets componeren. En dat is dus dit geworden. Nou, dan zie je dus de deur opengaan. Komt er zijn de koninklijke hoogheid. Koning Willem-Alexander zo binnen gestiefeld. Ja, ik vind het een mooi muziekstuk.
1: Oh, dat is prachtig.
0: Jammer dat ik er doorheen aan het praten ben. Ta-ta-ta-ta.
1: Ja, het is mooi.
0: Beter dat dan... Dat is ook niet helemaal goed, hè?
1: Dat zou ook kunnen. Ik weet niet, misschien is Willem-Alexander wel een mega fan van Star Wars. Of waar wordt dat voor?
0: Ik denk het wel. Het is wel een beetje die generatie natuurlijk, hè?
1: Nee, dat is generatieloos.
0: Nee, die in de jaren 80 gewoon Star Wars in de bioscoop hebben gezien, die eerste film.
1: Ja, dat zou nog kunnen.
0: Ja, ja. Met Beatrix en Klaus toen ook nog gewoon even naar de bioscoop.
1: Ja, toen kon dat misschien nog wel.
0: Dat denk ik wel. Het nieuws uit je eigen buurt. Marleen Persoon sluit zich aan bij Pro Voorschoten. Zij zat eerst bij Voorschoten Lokaal, maar is dus overgestapt naar Pro. Aanleiding was het vertrek van wethouder Hans van der Elst. En een andere denkwijze over het besluit om het nieuwe gemeentehuis te vestigen in de Zilverfabriek. Nou, het was afgelopen weekend ook Open Monumentdag. Was weer een drukte in de hele regio bij alle verschillende monumenten die geopend waren.
1: Ik heb het ook wel gemerkt. Ik was zaterdag in het centrum voor de verjaardag van mijn vrouw. We gingen wat leuke dingen doen.
0: Shoppen bij de Xenos of wat?
1: Nee. We gingen een leuke escape room doen.
0: Oh,
1: en daarna gingen we lekker brunchen met de meiden. En ik mocht mee, gelukkig. En het was heel gezellig. Alleen, dat was echt ook een vroeg uitje. Dus we zijn vroeg uit veren gegaan. En dan merk je ook wel dat je dan bij een bepaalde cliëntele zit. Dat ook vroeg uit de veren gaat en vroeg al up and running is. Dus wij waren wel inderdaad een van de meest jonge lui die al door de stad aan het banjeren waren. Het was wel afgeladen vol, stoepenbreed. Lekker vol met mensen die even kwamen genieten van ons erfgoed.
0: Kijk, ja, dat was toch leuk?
1: Ja, hè, ja, dat was gezellig.
0: Maar jij bent niet zo van de oude gebouwen?
1: Oh, op zich wel. Ik ben zelf een oud gebouw, dus dat vind ik.
0: En de gemeente Zoeterwoude is door de minister van Asiel en Migratie onder actief toezicht geplaatst, omdat Zoeterwoude niet voldoet aan de taakstelling uit de spreidingswet. Zoeterwoude vangt momenteel geen asielzoekers op, terwijl dit volgens de wet er 64 moeten zijn. De gemeente laat weten dat ze de spreidingswet wel serieus nemen, maar ondanks inspanningen geen geschikte locatie hebben kunnen realiseren. Dus dat. Meer nieuws uit je eigen buurt op centraalplus.nl en via de app.
1: Maar eerst moeten we nog even die 1 seconde ronde oplossen. Want wist jij welke track dit is waar je nu 1 seconde van hoort? Right now.
0: Nou, heeft te maken met vliegtuigen.
1: Ja, goede antwoorden zijn wel binnengekomen. Met name als het dan gaat inderdaad om de titel van die track. Want dat is Airplanes. Ook al wordt hier gezegd A Wish Right Now. Nou, wie zingt dat? Hayley Williams. Die ken je misschien wel als die dame met het rode haar van een punkband. Dan heb je ook gelijk. En wie is die andere persoon die meewerkt aan deze track? Dat is de rapper B.O.B. Dus dat is het hele verhaal. B.O.B. featuring Hayley Williams met de track Airplanes.
0: En straks in de uitzending raadsleden Jette Sonneveld en Sander den Auto van het CDA in Leiden-Dorpen over in gesprek gaan met je inwoners. Dit is de Centraal Plus ochtendshow.

0: Sol Mieux en Fields. En daarvoor nog B.O.B. en Hayley Williams met Airplanes. Dat was de 1 seconde ronde van deze maandag 14 september. Nou, politici die zeggen graag dat ze willen weten wat er echt leeft onder inwoners. Maar hoe makkelijk is het om bijvoorbeeld als Leiden Dorper echt even bij je raadsleden aan tafel te schuiven? Nou, het CDA in Leiden Dorp houdt zaterdag weer een inloopspreekuur. Met een kop koffie erbij mogen inwoners vragen stellen, ideeën aandragen of misschien gewoon even je hart luchten over de lokale politiek. Raadsleden van het CDA, Jette Zonneveld en Sander de Outer bij ons in de studio. Goedemorgen allebei.
1: Goedemorgen.
0: Elke 2 maanden zo'n spreekuur. Wie komt er eigenlijk op af?
1: Ja, er komen nog behoorlijk wat mensen op af vaak. Ze vinden het superleuk. Dus kunnen ze bij ons op onze kosten een bak koffie of thee komen drinken. En ja, je merkt dat eigenlijk verschillende soorten mensen daarheen komen met allerlei problemen. Dus dat vinden we superleuk om dan in gesprek te gaan.
0: Nou, wat voor dingen hoor je dan?
1: Ja, het is echt heel verschillend. Van een stoeptegel die scheef ligt voor de deur tot echt grote vraagstukken over veiligheid, herinrichting van wegen. Nou, bijvoorbeeld de historisch brandweermateriaal is ook via zo'n spreekuur ter sprake gekomen. Dus je merkt dat er echt verschillende soorten onderwerpen aan bod komen.
0: Ik kan me ook voorstellen dat er onderwerpen komen waar je als lokale politicus niks mee kan.
2: Ja, gebeurt ook. Ja. Maar dan gaan we gewoon kijken hoe kunnen we die persoon wel naar de juiste plek brengen.
0: Er staat al het file op de A4, dat moeten jullie oplossen.
1: Dat zijn wel eens dingen die je wel eens hoort. En inderdaad, kleine dingetjes. Dan zou bijvoorbeeld een advies kunnen zijn om melding te maken bij de gemeente. Maar er zijn ook dingen, zeker als je bepaalde patronen herkent, om aan te kaarten als lokaal politicus. Dus dat proberen we ook te doen dan.
0: Hoe actief zijn de lokale partijen in Leiden-Dorp? CDA, Pro, de VVD. Staan jullie dan allemaal naast elkaar ongeveer?
2: Het is als spreekuur natuurlijk niet. Maar ik zie wel vaak ook dat Pro dingen doet. En de VVD ook acties uitvoeren, ja.
0: Kijk, het is belangrijk, denk ik, hè, dat die lokale politici zich... Kijk, jullie zijn in de studio, maar het is ook belangrijk om op straat rond te gaan lopen. En gesprek met je inwoners.
1: Ja, klopt. Het is tijdens een campagne is natuurlijk echt een hoogtepunt. Hè? Dus dan ben je echt campagne aan het voeren voor de verkiezingen.
0: Ja, dan zijn we jullie echt zat, hoor.
1: Dat snap ik. We zijn onszelf ook wel zat dan. Maar het is belangrijk om dat gewoon gedurende zo'n hele raadsperiode te doen. Om het niet alleen maar te doen voor de verkiezingen, maar om ook gedurende de periode met mensen in gesprek te blijven. En je merkt ook wel dat de andere partijen dat ook doen. En wij ook. Dus we willen ook de komende 4 jaar echt met acties, in gesprek gaan met mensen. Willen we dat contact blijven houden met inwoners.
3: En hoe maak je dat nou iets levendigs? Want het wordt zo vaak gezegd. Weet je, als je naar een politiek verslaggever luistert, is het altijd over, er wordt nog koffie gedronken worden. En er wordt nog koffie gedronken en in gesprek met elkaar. Het zijn soms van die lege woorden. Hoe gaan jullie als politici dan echt in gesprek met niet alleen maar koffie drinken, maar hoe bereik je de mensen met meer dan alleen maar even, kom een keertje langs?
1: Ja.
2: We geven ook wel, vertellen we gewoon wat gaan we ermee doen. Dus in het geval van die brandweerkazerne is er ook een motie uit voortgekomen om dat historisch goed te behouden. Ja. Maar in sommige gevallen stellen we bijvoorbeeld vragen of vertellen we waar ze een melding kunnen doen. Dus het is heel verschillend per keer, maar we geven wel altijd duidelijk aan wat we ermee gaan doen.
1: Ja, en het is ook, je probeert ook steeds meer met social media te doen. Nou, daar kunnen wij nog best wel veel van leren vergeleken met andere partijen. Maar we proberen dat wel te professionaliseren om echt eigenlijk continu een soort van netwerk op te bouwen waarin je mensen oproept om langs te komen. Of om deel te nemen aan andere acties. Maar het is wel belangrijk dat je, dat je dat verspreidt binnen de samenleving.
2: Gewoon je bubbel uitbreidt. Ja. Dat je zoveel mogelijk verschillende mensen ook kunt bereiken.
0: Ja, want over die bubbel gesproken, ik kan me voorstellen als je ergens staat en je nodigt mensen uit voor een spreekuur, dat daar vooral de mensen aankomen die politiek geïnteresseerd zijn.
3: De usual suspects, die je misschien toch al wel zou verwachten op zo'n dag, of niet?
1: Nou, dat eigenlijk vind ik van niet. Je merkt tijdens een fractiespreekuur op het gemeentehuis dat we ook wel eens hebben. Hè, dat mensen over bepaalde onderwerpen die op de agenda staan problemen kunnen aankaarten. Merk je vaak wel dat het mensen zijn die de gemeente weten te bereiken vaak. Die weten hoe de lijntjes lopen. Ja. Maar met zo'n spreekuur eigenlijk niet. Het zijn mensen die vaak niet heel goed weten hoe ze dingen moeten aankaarten. En die zien dan een advertentie of die zien dat wij dit gaan doen en dan komen ze naar ons toe. Dus het zijn vaak mensen die juist niet zo heel goed weten hoe ze zich moeten bewegen tussen die politieke arena. Zeg
3: maar. En hoe ga je nou om met als er iemand komt met een voorbeeld van, het is in mijn tuin is het altijd luidruchtig van de motors. Ik wil dat je motors gaat verbieden. Iets waarvan je zegt van leuk idee maat, gaan we echt helemaal niks mee doen. Hoe ga je daarmee om?
2: Nou, dan zeggen we dat. Ja, nou niet zo op die manier hoor. Maar dan zeggen we van, joh, nou, dit is niet...
3: Je mag mijn tactiek gebruiken. Maar wacht.
2: Juist, we nemen hem over. Nee, maar je gaat niet letterlijk zeggen van, wat een onzin of zo. Het is ook niet per se wat we denken, maar wel... Ja, dit is niet waar de gemeenteraad voor is. Of dit is niet een standpunt is, waar wij ons in kunnen vinden. Maar, joh, vertel bijvoorbeeld als het dan ook samenhangt met geluidsoverlast. Dat is iets waar Sander heel veel mee bezig is.
3: Met het maken van geluidsoverlast?
1: Daar laat ik me niet over uit. Maar de geluidsoverlast op de Engelendaal bijvoorbeeld is voor ons echt heel belangrijk. Ik heb echt heel veel klachten van inwoners. Maar klachten al. Ja, dat is echt. Er zijn echt mensen die erdoor verhuizen. En die helemaal gek worden, die de raam dicht laten. Dus daar zetten wij ons.
0: Maar zijn dat signalen die jullie dus krijgen op bijvoorbeeld zo'n spreekuur?
1: Bijvoorbeeld, we krijgen dat ook via heel veel mails krijgen we dat binnen. En ja, ook wat jij net vroeg, zeg maar, we proberen daar ook wel transparant en eerlijk over te zijn. Je probeert geen worst voor te houden van wij pakken dit wel op voor jullie. Je probeert gewoon eerlijk binnen de mogelijkheden te bekijken wat we kunnen doen. Maar goed, het is wel belangrijk om daar naar te luisteren. Eventueel alternatieven te bespreken. Wat mensen zelf al kunnen doen. Ja, dat,
3: En hoe is het dan? Want wij hebben ook nog wel eens een poll. We hebben iedere week een poll. En dan vragen we mensen van, hoe is dit ermee. En laatst hadden we dus een poll waarin de vraag was van, voel jij je gehoord? Of voel je een beetje dat de gemeente dingen er doorheen drukken? Nou, dat waren eigenlijk best wel deprimerende cijfers. Over dat mensen toch het gevoel hebben dat zo'n lokale politiek van alles er doorheen ramt. Voelt het dan niet af en toe gewoon heel ondankbaar om dit soort werk te moeten doen? Te doen?
2: Nee, het is ook voor ons een uitdaging om die mensen juist te vinden. Dus het is, ja, dat we hier bijvoorbeeld zitten is ook een oproep van, nou ja, als je zo voelt, kom dan naar ons toe. Want wij willen ook heel graag die verbinding zoeken. Maar dat is nog, nou ja, als je het echt doet, is het toch uitdagender dan je in eerste instantie verwacht, hoor.
3: En wees ook netjes. Dus schreeuw niet gelijk als je dat Sander voor je hebt. Van, en nou moet je juist luisteren. Nee, gewoon, dat, online is het misschien allemaal heel stoer en bravoer. Maar maken jullie het ook wel eens mee dat er gewoon iemand helemaal opgeleid en boos komt?
1: Ja, dat maak je wel mee. Ook was op het gemeentehuis bijvoorbeeld in spreken. Je probeert daar op een goede manier mee om te gaan. En om daar rustig op in te gaan. En het voelt niet ondankbaar. Hè. Soms denk je wel eens van, je steekt er heel veel uren in bepaalde dingen als raadslid om het goed te doen. We doen het ook allemaal naast ons werk. Maar mensen hebben ook gewoon zorgen en klachten. En we moeten daar gewoon iets mee doen. Een goede participatie, goede informatievoorziening, in gesprek gaan. Dus we proberen dat echt wel steeds te verbeteren.
0: Kijk, Sander den Outer en Jette Zonneveld, dank voor jullie komst. Wie zelf eens wil vertellen wat er goed of juist helemaal niet goed gaat in Leiden-Dorp, kan zaterdag tussen 10 en 11 binnenlopen bij het spreekuur van het CDA in Brasserie Park aan de Van Diepeninglaan nummer 2. Dank jullie wel.
1: Dank je wel.
4: Centraal plus Mark plus Rabin is lekker wakker.

0: Ja, ik probeerde even mee te zingen.
1: Ja, ik zag het. Ik zit vol verbazing naar je te kijken.
0: David Guetta, Teddy Swimstones en I met Gone, Gone, Gone. En daarvoor nog Loreen met Tattoo. Het is inmiddels 8:30. Tijd voor het nieuws.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Marleen Persoon heeft zich aangesloten bij de fractie van Pro. Begin juni maakte Persoon bekend dat zij de partij Voorschoten lokaal verliet. Aanleiding was het vertrek van wethouder Hans van der Elst en andere denkwijze over het besluit om het nieuwe gemeentehuis te vestigen in de Zilverfabriek. Destijds gaf ze aan niet te willen stoppen met haar inzet voor de lokale politiek. Nu is bekend dat ze voor Pro in de raad komt. Pro sloot voor de zomer een coalitieakkoord met D66 en de VVD. Bij een botsing tussen twee auto's zijn gistermiddag meerdere mensen gewond geraakt in Leiderdorp. Het ongeluk gebeurde rond 2:00 op de kruising van de Engelendaal en de Persandsnoekweg. Brandweer, politie en ambulances kwamen ter plaatse. De slachtoffers zijn door ambulancepersoneel behandeld, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Door het ongeluk ontstond een flinke file op en rond het drukke kruispunt. Tientallen organisaties hebben zich zaterdag gepresenteerd tijdens een vrijwilligersmarkt in het stadhuis van Leiden. De markt was bedoeld om organisaties en mensen die vrijwilligerswerk zoeken met elkaar in contact te brengen. Ruim 50 organisaties waren aanwezig. Volgens organisator Inclusio zijn in Leiden meer dan 300 organisaties op zoek naar vrijwilligers. Het gaat onder meer om sportclubs, scholen, speeltuinen en maatschappelijke organisaties. Tijdens de markt konden ook kandidaten worden voorgedragen voor de Leidse Vrijwilligersprijs. Dat kan online nog tot 1 november. Tot zover de hoofdpunt op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
3: En dan nog het weer. De mist is een beetje opgetrokken en het lijkt zelfs misschien een beetje zonnig. Een waterig zonnetje en je hebt misschien wel beslagen ruiten. Echt een beetje een leuke herfstochtend voor het eerste keer. Gedurende de dag wordt het wel een stukje zonniger en een stuk warmer. En er is nog een heel klein kans op een heel klein buitje rond de lunch. Maar voor de rest van de dag een maximum van 21 graden.
0: En dan de verkeersinformatie van de ANBB. Twee files, allebei op de A4. Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet 3 minuten. En de A4 daarna richting Amsterdam tussen Zoetewoude Rijndijk en Roelof Arendsveen 4 minuten vertraging.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Stressed out tijdens een ochtendshow hier op Centraal Plus. Het is inmiddels 7:30 op deze maandag 14 september. Ja, geen alcohol, wel DJ's, liveartiesten, foodtrucks en vooral heel veel jongeren. Afgelopen vrijdag beleefde Voorschoten de eerste editie van Voorschoten Under 18. Een nieuw festival speciaal voor jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Het Berghoutpark moest voor één avond veranderen in een serieus festivalterrein. Maak even de balans op met organisator Dennis Luken. Dennis, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Het zit erop. Als je deze eerste editie een cijfer moet geven, welk cijfer geef je hem?
1: Toch wel een 8, denk ik.
0: Kijk, dat is ruim voldoende, zeggen we dan toch?
2: En lekker Hollands nuchter. Niks een 10, niks perfect. Nee, gewoon een 8. Mooi, tevreden.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, gezien de korte voorbereidingstijd zijn we super tevreden over hoe het is gegaan.
0: Kijk, een festival speciaal voor jongeren van 13 tot 17 tot met 17 jaar. Dat is best een bijzondere doelgroep, hè?
1: Ja, zeker. Lastig te bereiken natuurlijk. Social media is natuurlijk het belangrijkste. Ja, voor de rest hadden we ook een beetje last van dat alles nog met vakantie was hier in de regio. En dan al met al bijna iets meer dan 500 bezoekers op het terrein gehad. Dus ja, denk best wel goed gegaan.
0: Kijk, nou, dat is toch een mooie score voor een eerste keer.
1: Ja, ja. En ook geen gedoe. Dat was natuurlijk ook een belangrijk uitgangspunt wat we samen opvormen met bij de gemeente. Jongeren echt een plek geven, een beetje genieten in plaats van rellen. En dat is volgens mij goed gelukt.
2: Nou, dat vroeg ik dus ook af inderdaad. Want als ik terugdenk aan mijn 14 tot en met 17. Dat was aan de ene kant inderdaad stiekem bier drinken en stiekem roken achter het fietshok. Zeg maar.
0: Andere tijd, hè?
2: Andere tijd. En dan toen ik 16 was, was het inderdaad gewoon met z'n allen naar de kroeg. En dan gebeurde het toch wel dat dan de rivaliderende kroegen of weet ik veel... een mat op de markt. Ja, dat gebeurde wel. En dat lijkt helemaal niet meer van deze tijd.
1: Nee. Ja, ze kunnen natuurlijk nergens heen, die jongeren. Dus dat was denk ik ook een van de uitspunten om ze echt een plek te geven. En ze gingen echt wel lekker uit hun dak. De aanvang die was wat vroeg. We zijn eigenlijk wat te vroeg begonnen, want ja, de helft moest natuurlijk nog naar school. Maar toen ze uiteindelijk kwamen ze ook. En gingen ook helemaal los op de muziek en alle activiteiten die we hadden bedacht. Die deden het ook heel goed, hè, van Panna. Van een veldje tot aan de glitterbar, de TikTok stage, werd allemaal goed bezocht. Dus wat mij betreft de voorraming vatbaar.
2: Is dit ook een soort van een plek waar je het gevoel krijgt dat je kinderen en jongeren kan laten leren hoe je uitgaat? Maar dan een beetje verantwoord.
1: Ja, denk ik ook. Ja, dat ze vonden het ook allemaal. Ik heb natuurlijk best wel veel van die kinderen even aangesproken. Dus vonden het ook allemaal echt spannend. Hè, voor de eerste keer echt uitgaan voor hun. Dus echt leuk. Leuke reacties. Heel positief allemaal.
0: Ja, en jullie wilden expres niet een schooldisco neerzetten, maar echt een volwaardig festival. Is dat ook een beetje gelukt?
1: Ja, dat park leent zich natuurlijk super mooi daarvoor. Het is een prachtig park. En je krijgt er gelijk dat festivalgevoel met die bomen om je heen. En een echte bar en foodtrucks en een mooi podium. Dus nee, dat is denk ik wel gelukt, ja.
2: En hoe regel je dat dan voor die verschillende? Want 13 en 17, dat zijn toch wel echt flink uiteenlopen. Dan hebben we het over bruggers en over mensen die bijna klaar zijn met de middelbare school.
1: Ja, ja. Nou, daar hebben we zoveel verschillende dingen neergezet op terrein. Hè. Van echt leuke dingen voor de meiden, zo'n TikTok stage. Waar ze leuke dansjes kunnen doen met z'n allen. En wat serieuzer die het echt leuk vinden om naar de muziek te rijden. Mooie DJ's, leuke acts. Dus ja, proberen echt zo breed mogelijk te programmeren.
0: Maar dat alles ook zonder alcohol. Hoe gaat dat dan?
1: Nou, ik had wel wat drankflessen gevonden aan de buitenkant van het terrein. Maar,
2: dus het stiekem toch ingedrongen.
1: Het terrein was natuurlijk geen alcohol te kopen. Nee.
0: Maar geen laveloze jongeren aan de zijkant van het festival.
1: Nou, drieën hebben we er maar moeten verwijderen. Dat viel reuze mee. Ja.
2: Kleinigheidje hou je altijd, zijn collega maar vroeger altijd.
1: Ja, wat zei je?
2: Kleinigheidje hou je altijd.
1: Ja, op 500 vind ik drie dan best wel koop.
2: Ja, toch.
0: En hoe reageert de buurt dan? Want je bent toch lekker muziek aan het pompen.
1: Nou ja, dat was in het begin wat moeizaam. Vonden ze het allemaal maar gedoe. En we hadden wel vooraf iedereen met een brief geïnformeerd. Maar dat lezen mensen dan toch niet goed. Dus in het begin hadden we wel wat mensen die bij ons aankwamen. Wat is het allemaal? Uiteindelijk heeft iedereen gewoon vriendelijk te woord gestaan. En op het laatst werd het ook wel steeds positiever. Ze zagen ook echt dat we het gewoon netjes maakten. En het ging eigenlijk hartstikke goed.
2: Dennis, tot slot. Je gaf het een 8. Wat ga je proberen om voor volgend jaar een 9 te krijgen?
1: Nou, ik denk dat we iets meer bezoekers moeten krijgen. Kijk, 500 is natuurlijk een mooi aantal voor de eerste keer, maar we moeten echt wel naar die 1000 toe. Dus ik denk dat we de marketing wat eerder en wat sneller, wat beter moeten optuigen. Misschien toch nog even één iets grotere artiest erbij. En dan kijken we waar we uitkomen.
0: Maar er komt dus een tweede editie.
1: Nou, als bij mij ligt wel. Ja, het moet natuurlijk nog geëvalueerd worden en zo. Maar ja, het zou zonde zijn om het bij één keer te laten, toch?
0: Dat lijkt mij ook. Afgelopen vrijdag was de eerste editie van Voorschoten Under 18 in het Berghoutpark in Voorschoten. Compleet alcoholvrij festival dus voor jongeren van 13 tot en met 17 jaar. De eerste editie zit er nu op. Dennis Luke, dankjewel.
1: Graag gedaan, dankjewel. Fijne dag.
3: Dit is Centraal Plus.

0: Tramper City, Self-Aware. Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus, 8:15. En inmiddels in de studio, opgedroogd en wel, Robert Peursen. Robert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja. Het zit nog wel wat... Ja, zeewier is dat.
0: Zeewier uit
1: ja,
0: je oren.
1: Ja, dat zit ook gewoon in het Rapenburg. Dat wist je niet, maar het is zo.
0: En je hebt afgelopen
1: zaterdag
0: het is al maandag, hè? Ja. Afgelopen zaterdag meegedaan aan de Rapenburg Race.
1: Klopt.
0: Jij hebt 800 meter gezwommen voor het goede doel.
1: 800 meter zwemmen voor het goede doel om geld in te zamelen voor onderzoek naar dwarslesies. En vooral wat je kan doen als je dat oploopt. En werd georganiseerd in Leiden en het heet de Rapenburg Race. En die doet ook de naam eer aan, want je springt dan bij de Gijzelaarsbank. Dus zeg maar waar de Breestraat en het Noordeinde in elkaar overgaan. Daar spring je het water in en dan zwem je helemaal tot het Van der Werfpark. En daar doe je dus een half uur over. Dat lijkt een heel kort stukje. Dat is ook lopend prima te doen. Op de fiets ben je er helemaal zo doorheen. Maar in het water gaat dat best langzaam.
0: Ja, ik heb ervaring met zwemmen in zee. En gisteren in een zwembad in Zoeterwoude. Dat is toch anders? Wat is er anders aan een gracht?
1: Nou ja, vooral dat je heel erg probeert om geen enkele druppel binnen te krijgen. Want het is toch wel vies water. En je ziet ook niet waar je zwemt. Dus je voelt bij je tenen van alles. En je denkt, snel doorzwemmen.
2: Ja. Dat vroeg me zo ook af van, hoe doe je dat? Doe je dat met een volledige dedicated borstcrawl? Of ga je gewoon lekker rustig schoolslag je hoofdje boven water?
1: Ja, ik ben heel slecht in de borstcrawl. Dus Okay. Ik heb het helemaal schoolslag gedaan. Groot misschien gelijk. Dat ik er daarom ook een half uur over heb gedaan. Er waren studenten die het in 20 minuten deden. Die gingen ietsje sneller. En als je ook de reportage ziet die we vanavond op tv uitzenden. Ik heb ook een stukje gefilmd met een GoPro op mijn hoofd. Dan zie je ook dat de mensen voor me steeds verder wegkomen. Dus dat zegt wel iets. Dat was natuurlijk omdat ik aan het filmen was.
0: Jij was gewoon aan het werk. Ja, daarom. Hè? Ja, dat is...
1: Maar goede vraag over dat vieze water. Want dat was natuurlijk ook wat ik mezelf afvroeg. Vlak voordat ik het water inging, heb ik namelijk even gesproken met de voorzitter van de Rapenburg Race, Nina de Mos. En dat was precies wat ik aan haar vroeg. Is het water wel schoon genoeg?
3: Ja, die hebben we er zelf uitgehaald. Dus 3 dagen geleden zijn we met onze groep het water ingesprongen. En we hebben ze er allemaal zelfstandig uitgehaald.
0: En over hoeveel fietsen hebben we het dan ongeveer?
3: Het waren er al iets rond de 50, 60 fietsen. Dus dat zijn er nogal wat.
0: Ja, er kan dus veilig gezwommen worden. Het gaat allemaal om dat goede doel. En hoeveel geld halen jullie dan op?
3: Ja, dus wij hebben eigenlijk gestreefd dit jaar naar 130.000 euro. En we zijn er vanmiddag overheen gegaan. Dus we zijn super trots.
0: Nu organiseren jullie dit niet voor het eerste jaar. Waarom zijn jullie hier ooit aan begonnen?
3: Ja, dus dit is de 8e editie. En we zijn er door begonnen omdat Maarten Jorissen, een student hier in Leiden, had een ongeluk gehad. En heeft een dwarslesie toen opgelopen. En eigenlijk heeft hij met zijn vrienden dit opgezet. En sindsdien altijd door blijven gaan. En dit jaar weer. Hij was zelf ook weer aanwezig. Dus dat was superleuk.
0: En toen dacht jij, ik ga ook mee zwemmen.
1: Ja, en mijn eerste vraag ging dus inderdaad over of ze alle fietsen uit het water hadden gehaald. Dat was een beetje een gek antwoord anders. Dat hebben ze dus gedaan. Een stuk of 50. Nou, ik weet niet of je weet hoe groot het Rapenburg is. Ik denk dat er een stukje van 10 meter al 50 fietsen liggen. Dus hebben ze er denk ik niet allemaal uitgehaald. Maar ze hebben hier al een poging gedaan om het zo veilig mogelijk te maken.
0: En je had een Centraal Plus shirt aan?
1: Uiteraard. Ik moest wel even duidelijk maken dat ik namens Centraal Plus mee aan het zwemmen was. En ik was een beetje bang dat er alleen maar studenten mee zouden doen. Maar dat viel reuze mee. Er waren ook mensen die ouder dan ik waren. Nog ouder dan ik. Die deden ook mee. En dat allemaal om geld op te halen. En een burgemeester, Peter Heikoop, die gaf 's ochtends het startschot van de eerste heat. Want je ging in verschillende heats het water in.
0: Anders was het
1: een beetje druk. Een beetje druk, precies. Dus ik was de elfde heat was ik.
0: Zo. Lekker sportief.
1: Ja, 130.000 euro, dat hou je niet zomaar op. Want hoe doen ze dat dan? Iedereen moest zich laten sponsoren. Ja. En dat geld ging dus allemaal naar het goede doel. En dat sommige mensen hadden echt duizenden euro's opgehaald.
2: Plus nog misschien nog even 50 fietsen opknappen en verkopen. Heb je een paar ruggen erbij?
1: Nou, ik heb er een paar op de kant zien liggen. Daar is weinig meer aan te doen hoor. Dat, helaas.
0: Ja, wel weer bijgekomen.
1: Ja, zeker.
0: En daarna nog warme chocomel en een... dekentje of was het niet nodig?
1: Ja, het is wel een studentenfeestje, dus gewoon een biertje.
0: Robert Beurs, dankjewel. Later vandaag op onze website een reportage en vanavond op televisie vanaf 6:00. En als je hem... je bent weer opgedroogd, dus dat scheelt. Het zeebier komt er bijna uit.
1: Ja, je ruikt het nog wel. Blijf maar uit de buurt.

0: Morgen gewoon Prinsjesdag, joh.
1: Ja.
0: Ja. Coldplay, Viva La Vida. Tijdens de ochtendshow hier op Central Plus.
1: Wat ons betreft zou je alvast kunnen vertrekken naar Den Haag om daar in een tentje langs de route te gaan liggen. Want dat doen mensen toch?
0: Ja, je kan dus ook gewoon plekken reserveren op de Oranje Tribune.
1: Wat zou je dan daar... Want Prinsjesdag, ik ken het eigenlijk een beetje als een soort van rijke mensen die het wat te zeggen hebben.
0: Dat kost gewoon 17,50.
1: Ja, met hele dure hoedjes, ja, zonder reden. Komen ze dan naar een kerk en dan gaat...
0: Ze komen wel met een reden.
1: Hallo, ik ben Willy. Het komende jaar gaan we dit
0: maar
1: doen.
0: Maar jij zegt ze komen zonder reden. Nee, ze komen met een reden. Voor de troon.
1: Ja, nee, daar heb je een punt. Maar wat en dan... Is het een soort van een politiek feestje? Of is het juist een royalty feestje? Of is het juist allebei?
0: Allebei. Het is natuurlijk leuk om de koning even voorbij te zien die rijden in die glazen koet. En dan gaat de koning het verhaaltje van Rob Jetten voorlezen. Maar dat is het eigenlijk.
1: En heel veel mensen vinden dat superleuk. En jij bent ook vrij enthousiast hierover.
0: Ja, nee, ik vind het. Dat hoort er gewoon allemaal bij.
1: Beetje bombari vind jij wel leuk.
0: Ja, nee, ik hou daarvan, ja. Laat ons lekker de instituties houden. We gaan het er morgen uitgebreid over hebben.
1: Morgen en vandaag wens ik jou nog een fijne verjaardag van de huidige paus trouwens. Daar zal Rudo ongetwijfeld over uitweiden vanmiddag.
0: Mooi.
2: Come here, baby. You know you drive me up a wall. The way you make good of all the nasty tricks you pull.

0: Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dorrel Negens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages

0: Meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dicht bij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
1: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
0: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt de Nieuwe Meer een kwartier vertraging in 8 kilometer file. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen 3 kilometer file en een kwartier vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda is een ongeluk gebeurd bij Moordrecht. 4 kilometer file geeft ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: TV.
1: Oh.
0: Op de radio.
2: Met Pink, Blow Me One Last Kiss en Joel Corey met Jax Jones. Out Out hoorde je hier op Centraal Plus. Goedemorgen. Je werd net wakker met de ochtendshow met Mark en Rabin. En ook zij hadden weer gasten in de studio. Zij werd er onder andere teruggeblikt in de uitzending op het grote feest voor de jongeren in Voorschoten. Tijdens het weekend van Voorschoten. Dat weekend was er het hele weekend met onder andere de Oldtimerdag. De uitreiking ook nog van de Voorschoten Awards en veel meer. En nou, zometeen was er, of hoor je ook de markt die daar was. Tenminste, ik was even bij de markt. De markt hoor je niet. Maar wel een verslag vanaf die markt. Een grote vrijwilligersorganisatie. Markt. Die is daar ieder jaar in de Schoolstraat. En mensen ontmoeten elkaar daar ook. Nou, zometeen hoor je daar meer over. En verder natuurlijk de vaste ingrediënten van de show. Zo hoor je het nieuws zometeen om 9:30. Verder Rondé, Adele komt eraan. En dit is Jugo met Solto. X nummer 1 is uit de 30. Dit is Jamaican. Thomas.

0: Je maandagochtend en je werkdag rustig opstarten met Adele. Je hoorde Chasing Pavements hier bij Centraal Plus. Waar wij teruggaan naar afgelopen weekend. Er was een hele grote markt op de Voorstraat of op de Schoolstraat in Voorschoten. Het was een grote kunst, cultuur, organisatie en vrijwilligersmarkt. Ja, heel veel organisaties waren daar ook te vinden. Ook politieke partijen heb ik nog voorbij zien komen. Met onder andere trouwens Marleen Persoon, die ineens bij een kraampje van Pro stond. En dat was niet zomaar ineens, want die heeft zich aangesloten bij Pro. Ze is weggegaan bij Voorschoten Lokaal. Nu zit ze dan bij Pro. Een artikel daarover lees je nu ook op onze website centraalplus.nl. En ik strandde bij twee kraampjes. Eentje van Voorschoten voor elkaar. Daarover hoor je zo meteen Maaike van die organisatie. Maar ook Willemien stond er. En die stond er namens Knarrehof.
1: Knarrehof is een landelijke organisatie die zich bezighoudt met woonvormen voor ouderen. En met name dan de woonvorm om gezamenlijk met elkaar op te trekken. Vanuit het sociale aspect. Van elkaar helpen met elkaar. Van gewoon uiteindelijk ook zorgen dat er doorstroming komt in heel veel ouderen die toch een hele grote woning hebben. En die zeggen van joh, het zou goed zijn om daarin beweging te maken en op tijd afslag te nemen. Als je het niet meer kunt, dan is het lastig. Dan word je gedwongen ergens heen te gaan. En wij zouden het leuk vinden om met elkaar een woonvorm te creëren waarin mensen samen wonen die nog goed in staat zijn om in de samenleving te participeren.
2: En wat doen jullie dan precies voor Voorschotenaren?
1: Wat we doen voor Voorschotenaren is op dit moment, we zijn betrokken bij een trekkersgroep. En we proberen zowel richting politiek als richting woningbouwverenigingen in ieder geval de beweging te creëren om een knar of hier in Voorschoten te krijgen.
2: Ja, en je hebt vandaag een buurvrouw, dat is Maaike van Voorschoten voor elkaar, welzijnsorganisatie hier. Hoe bevalt de markt tot nu toe?
3: Ja, het is heel erg leuk. We zijn vanaf een uurtje of 10 aan het opbouwen en om 11 uur gaan we los. En het wordt steeds drukker, het is heel gezellig, heel gemoedelijk.
2: Wat zie je dat vooral bezoekers van jullie kraam willen weten of horen?
3: Dat kan van alles zijn. Ze willen graag weten ook wat wij doen. Wij bieden vaak individuele begeleiding, maar wij hebben ook een wijk, een buurthuis. En we hebben ook jongerenwerk die we aanbieden, dus dat leggen we allemaal uit. En wat voor activiteiten we ook aanbieden op dit moment is bijvoorbeeld de week van de ontmoeting. Dat is 27 september tot 2 oktober. En dat bieden we allemaal, delen we allemaal graag uit, zodat mensen steeds bekender zijn met onze organisatie.
2: Ja, eigenlijk hebben jullie alle twee hetzelfde doel, meer bekendheid genereren voor je organisatie. Je geeft net aan, we willen een knarrehof in Voorschoten. Ja, wat moet daar allemaal nog voor gebeuren voordat dat dan eenmaal zo is?
1: Kijk, er zijn een aantal elementen. Dat is onder andere gewoon een plek, een plaats waar we een knarrehof kunnen realiseren. Uiteindelijk, de politiek staan alle lichten op groen. Die staan er ook allemaal achter. Ook landelijk gezien zeggen ze steeds vaker van het is belangrijk. Het is en een locatie en financiën. De belangstelling is enorm. Er staan op dit moment 300 mensen ingeschreven. En we merken gewoon aan onze kraam dat heel veel mensen zeggen, oh wat leuk, ik zou goed zijn om op tijd die beweging te maken.
2: Is er een website waar meer informatie te vinden is?
1: Ja, er is sowieso de landelijke website. Dat is knarrehof.nl. Daar kunnen mensen zich ook aanmelden. En daar staat alle informatie in op het moment dat mensen zich aangemeld hebben. Onder andere voor de locatie Voorschoten worden ze ook op de hoogte gesteld van ontwikkelingen in Voorschoten.
2: En geldt dat ook voor jou, Maaike? Mensen die vandaag niet op deze markt zijn, hoe komen die met jullie in contact?
3: Ja, we hebben verschillende manieren. Je zou op onze website kunnen kijken, voorschotenvoorelkaar.nl. Je kan ook een e-mail sturen, dat is info@voorschotenvoorelkaar.nl. Je zou ook nog gewoon de telefoon kunnen oppakken en kunnen bellen naar ons. Dat is 071-561-9001. En dan tot 12 uur zijn we hartstikke bereikbaar voor mensen.
2: Maar eigenlijk denk ik, als ik jullie zo hoor voor volgend jaar, moet iedereen gewoon gezellig naar deze markt komen, toch?
1: Absoluut, absoluut. En ze gaan melden voor de Knarrehof. En misschien de eerste bouwsteen al.
0: Ja, wie weet, volgend jaar de Knarrehof in Voorschoten. Ze zijn er druk mee bezig, een verslag van de markt. En meer foto's vind je op onze website centraalplus.nl. Zometeen om 9:30 het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar met Mark. Eerst hier Flair.

0: Burning Down op Central Plus. 9:30, tijd voor het nieuws. Daarna hoor je nieuwe muziek van Miley. Bass Persuades komt eraan.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Marleen Persoon heeft zich aangesloten bij de fractie Pro. Begin juni maakte Persoon bekend dat zij de partij Voorschoten lokaal verliet. Aanleiding was het vertrek van wethouder Hans van der Elst en een andere denkwijze over het besluit om het nieuwe gemeentehuis te vestigen in de Zilverfabriek. Destijds gaf ze al aan niet te willen stoppen met haar inzet voor de lokale politiek. Nu is bekend dat ze voor Pro in de raad komt. Pro sloot voor de zomer een coalitieakkoord met D66 en de VVD. Bij een botsing tussen twee auto's zijn gistermiddag meerdere mensen gewond geraakt in Leiderdorp. Het ongeluk gebeurde rond 2:00 op de kruising van de Engelendaal en de Persan Snoepweg. Brandweer, politie en ambulances kwamen ter plaatse. De slachtoffers zijn door het ambulancepersoneel behandeld, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Door het ongeluk ontstond een flinke file op en rond het drukke kruispunt. Tientallen organisaties hebben zich zaterdag gepresenteerd tijdens een vrijwilligersmarkt in het stadhuis van Leiden. De markt was bedoeld om organisaties en mensen die vrijwilligerswerk zoeken met elkaar in contact te brengen. Ruim 50 organisaties waren aanwezig. Volgens organisator Inclusio zijn in Leiden meer dan 300 organisaties op zoek naar vrijwilligers. Het gaat onder meer om sportclubs, scholen, speeltuinen en maatschappelijke organisaties. Tijdens de markt konden ook kandidaten worden voorgedragen voor de Leidse Vrijwilligersprijs. Dat kan online nog tot 1 november. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, mistig of bewolkt, maar dat trekt op. In de loop van de dag komt de zon regelmatig tevoorschijn. Met vanmiddag een wisselende hoeveelheid bewolking, zon, stapelwolken en droog. In de regio wordt het 21 graden.
3: Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat 7 kilometer file tussen Knoop de Brechtseplein en Moordrecht door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is 3 kwartier. A20 Gouda hoek van Holland, 5 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Shepherd is terug met nieuwe muziek. Night Drive zat afgelopen week in de New Music Friday. Wij kijken even naar de bekende jarige van vandaag. 14 september is het. Het is de verjaardag van Andrew James Troth. Hij is Amerikaans acteur. 40 is hij geworden. Adam Lambert, ook acteur uit Amerika. 42. En Amy Winehouse had jarig geweest. Hey, Adele hebben we net nog gedraaid en die is nog springlevend. Amy Winehouse niet meer, overleed op 23 juli 2011. Amy Winehouse had vandaag 43 geworden. Anouar Hadouar is ook jarig, Nederlands profvoetballer. Hij is vandaag 44. Jimmy Bruinings, Nederlands televisiepresentatrice en voormalig fotomodel, 52. Fleur van der Kief, Nederlands actrice, 52. En het is ook de verjaardag van Kimberly Williams. De actrice uit Amerika is 55 geworden. Radiopresentator Bert Kranenburg, die is vandaag 61. En Max Pam is ook jarig, Nederlands freelance journalist, schaker, columnist, schrijver en programmamaker. Die is 80 geworden en dat is net zo oud als Marga van Praag. De voormalige journaliste en presentatrice is 80 geworden. En we draaien voor haar de neefjes van City to City. Dat zijn de neefjes van Mark van Praag. Dit is The Road Ahead.

The Road Ahead, City to City. Het is alweer een tijd geleden dat ik die gedraaid heb. Zeg maar wel een mooi plaatje blijft. Ik draaide hem omdat Margot van Praag jarig is. En Margot van Praag is dan weer de tante van de mannen van City to City. The Road Ahead is op de 80ste verjaardag van tante Marga. Misschien gaan ze er nog wel naartoe vandaag. Zet op de koffie. Met een taartje, want tante Marga is jarig.

met Regimes en Jumtier op Central Plus en ook Bob Sinclair met Love Generation. Welkom, het is Rudo hier op deze maandagochtend. Deel 2 komt eraan met daarin onder andere het nieuws van afgelopen weekend en een track die jij mag aanvragen. En blijf ook luisteren voor Stella Lefty, die zometeen hoor je Boston hier. Rudo!

0: bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Late bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Manuscript, de Hall of Fame en Stella Lefty met Boston. Zal binnenkort wel weer een nieuwe Stella Lefty uit gaan komen. Toch moet wel een opvolger komen van die hele grote hits van haar. Goedemorgen, je luistert naar Centraal Plus. Ik ben Rudo en dit is de radiozender waar je altijd het nieuws van hier hoort. En hier is dan het nieuws van Leiden, Leidendorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest en Wassenaar. En dat nieuws neem ik zo meteen ook even met je door. Het nieuws van afgelopen weekend waarbij jij dan weer een track mag uitkiezen. En als ik die dan zo meteen draai rond 10:50 ben jij de Centraal Plus Bamboe Bluetooth speaker. En zo meteen hier in de uitzending ook nog het nieuws van 10:30. Mark Wonnik heeft een nieuwe update voor je. En muziek is van Kygo, Take Me Back. Benson Boone met Beautiful Things. En eerst Olivia Dean met So Easy. Rio!

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone en Beautiful Things.
2: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
1: Het is Centraal Plus met een overzicht van het nieuws van afgelopen weekend. En aan jou de vraag, welke track zou daarbij passen? Je mag altijd even mailen via rudo@centraalplus.nl. Het gaat onder andere over Marleen Persoon. Die ging weg bij Voorschoten Lokaal in juni was dat. En nu gaat ze bij Pro zichzelf aansluiten. Een artikeltje daarover nu op onze website dus. Verder een gaslekgedicht op het bouwterrein bij de Burggravelaan in Leiden. En veel interesse voor Open Monumentendag in Voorschoten. Daar was onder andere het gemeentehuis te bezoeken. En ik sprak daar met Kees Schepens van de Vrienden van Voorschoten. Hij organiseert de Open Monumentendag in Voorschoten. Nou, daar kan je meer over vinden. Verder Oegstgeest ontmoet. Die biedt een week met activiteiten. Yvonne Janka die was in de middagshow om daarover te vertellen. Vind je nu terug op onze website centraalplus.nl. En verder een mantelzorgcafé over digitale nalatenschap. 24 september gaat dat plaatsvinden. En er zijn bloemen neergelegd. Heel veel bloemen op de plek waar Alex van 8 vorige week om het leven kwam. En verder is de grote kunst- en cultuursport- en vrijwilligersmarkt in Voorschoten geweest. Daar hoorde je eerder al een reportage over. Verder is er het politieke jaar wat afgetrapt werd gisteren bij Barrera. De VVD die deed dat. Die hadden een minister ook of een staatssecretaris uitgenodigd. Erik van den Burg die was daarbij aanwezig. En verder de Veiligheidsdag die eraan komt. En veel prijzen bij de Voorschoten Awards afgelopen vrijdagavond. Nou, dat en ander nieuws vind je op onze website centraalplus.nl. En natuurlijk ook in onze gratis app.
2: Welke track past er bij het nieuws van...

0: Hanna mee en Wacht op mij. Toen ben een little bit of love voor je. En zo meteen meer muziek hier. Ed Sheeran, Bad Habits. Hoor je zo meteen na het nieuws. Hier is Mark.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Marleen Persoon heeft zich aangesloten bij de fractie Pro. Begin juni maakte Persoon bekend dat zij de partij Voorschoten lokaal verliet. Aanleiding was het vertrek van wethouder Hans van der Elst en een andere denkwijze over het besluit om het nieuwe gemeentehuis te vestigen in de Zilverfabriek. Destijds gaf ze al aan niet te willen stoppen met haar inzet voor de lokale politiek. Nu is bekend dat ze voor Pro in de raad komt. Pro sloot voor de zomer een coalitieakkoord met D66 en de VVD. Bij een botsing tussen twee auto's zijn gistermiddag meerdere mensen gewond geraakt in Leiderdorp. Het ongeluk gebeurde rond 2 uur op de kruising van de Engelendaal en de Persansnoepweg. Brandweer, politie en ambulances kwamen ter plaatse. De slachtoffers zijn door het ambulancepersoneel behandeld, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Door het ongeluk ontstond een flinke file op en rond het drukke kruispunt. Tientallen organisaties hebben zich zaterdag gepresenteerd tijdens een vrijwilligersmarkt in het stadhuis van Leiden. De markt was bedoeld om organisaties en mensen die vrijwilligerswerk zoeken met elkaar in contact te brengen. Ruim 50 organisaties waren aanwezig. Volgens organisator Inclusio zijn in Leiden meer dan 300 organisaties op zoek naar vrijwilligers. Het gaat onder meer om sportclubs, scholen, speeltuinen en maatschappelijke organisaties. Tijdens de markt konden ook kandidaten worden voorgedragen voor de Leidse Vrijwilligersprijs. Dat kan online nog tot 1 november. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, mistig of bewolkt, maar dat trekt op. In de loop van de dag komt de zon regelmatig tevoorschijn. Met vanmiddag een wisselende hoeveelheid bewolking, zon, stapelwolken en droog. In de regio wordt het 21 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: life.
1: Martin Garrix en U2, Fireflies.
2: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
1: Nou, er is heel veel gebeurd afgelopen weekend. Onder andere het vrijwilligersmarkt in de stadsfoyer in Leiden. Heel veel organisaties die daar kennis gingen maken met bewoners uit de regio. Om te kijken of die dan misschien wel weer vrijwilligerswerk konden doen voor hun organisatie. Ja, en andersom dus mensen die zoiets hebben van ik heb nog wel een uurtje vrij. Kan ik wat doen? Nou, vraag en aanbod. Hè. Ze konden kennis maken met elkaar. Zag ook wethouder Julius Terpstra, die over het vrijwilligersbeleid in Leiden gaat. En die was eigenlijk wel in zijn nopjes.
3: Echt zoveel organisaties die hier aanwezig zijn vandaag om te vertellen wat ze doen en wat mensen zouden kunnen doen, vrijwillig voor die organisatie. Het is echt de bedoeling om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren. En dat doen we hier vanmiddag.
4: Waarom is het belangrijk dat dit er is?
3: Zonder vrijwilligers zou de samenleving niet draaien. Als je kijkt van verschillende sportclubs, maar allerlei andere soorten verenigingen. En heel veel mensen genieten daarvan of krijgen hulp van bepaalde organisaties. Dus het is ontzettend belangrijk voor de Leidse samenleving dat er vrijwilligers zijn. De mensen van nu, misschien anders dan misschien 30 of 40 jaar geleden. Hè, en dan denk ik aan bijvoorbeeld mijn opa en oma. Ja, die deden bijna uit een soort plichtsbesef vrijwilligerswerk. En dat deden ze dan 40, 50 jaar lang. Ja, dat is niet meer vanzelfsprekend. Maar de jonge generaties zijn echt nog wel bereid om wat te doen. Maar misschien op wat kortere basis of op een meer projectbasis. Dat soort dingen. Het vrijwilligerswerk verandert gewoon. Nou ja, en daar leren ze hier vandaag van. En ik hoop dat een blijvertje is.
4: Jacqueline Vernooy, Inclusio heeft deze markt georganiseerd. Waarom eigenlijk?
5: Nou, omdat vrijwilligers heel hard nodig zijn in deze samenleving. En Leiden al heel veel vrijwilligers heeft. Maar wij, al deze organisaties die in de stad rijk is, er zijn er wel meer dan 300. Sportverenigingen, speeltuinen, scholen. Maar ook al die organisaties die vandaag hier staan, die hebben allemaal vrijwilligers nodig. En hoe mooi is dat om dat in het mooiste gebouw van de stad te doen. Om daar al die organisaties te laten zien wat voor mensen ze eigenlijk zoeken. Je kan eigenlijk door vanmiddag hier te komen, kan je eigenlijk meteen kennis maken met die organisaties. En kan je meteen een gevoel krijgen, wat kan ik nou gaan betekenen voor bepaalde organisaties. Dus het is een unieke kans. Eén middag, één keer tijd steken en dan kan je al gewoon weten wat je verder kan gaan doen.
4: Ja, want dat is een beetje het idee. Hè? Het is zaterdagmiddag, het is druk in de stad. Mensen die komen hier kijken en denken, hey, bij deze club kan ik ook wel wat gaan doen.
5: Ja, zeker, zeker. Dus, en als je nou vanmiddag niet komt, dan kan je altijd al een keertje op een woensdagmiddag in de Nieuwstraat komen. Daar is dan altijd een vrijwilligersclosje voor je klaar. We hebben heel veel vacatures, dan is er ook van al die andere organisaties. Kan je altijd komen voor een soort van kennismakingsgesprek, zodat wij kunnen kijken samen met jou in een persoonlijk gesprek wat voor vrijwilligerswerk het beste bij jou past.
1: Ja, zo waren er dus heel veel mensen aanwezig in de stadsfoyer in Leiden. Trouwens komt de vrijwilligersprijs er ook weer aan in Leiden. Woensdag 9 december, dan wordt die uitgereikt namens de gemeente Leiden. En tot 1 november kan er nog voor genomineerd worden. Kijk daarvoor op leidsevrijwilligersprijs.nl/voordrachten. Dat is leidsevrijwilligersprijs.nl/voordrachten. Oh ja, die zit te luisteren. Die zegt, ik ben daar geweest bij die bijeenkomst, die vrijwilligersmarkt. En die wil heel graag dit plaatje horen van The Farm. Want ze zegt, we moeten het toch met z'n allen doen. Dan ben ik wel benieuwd, Anja. Stond je daar namens een organisatie of ging je vrijwilligerswerk zoeken? Want dat vertelt jouw mailtje niet. Mag je er nog even achteraan mailen als je wil. Als je het niet wil, lekker laten zitten. Ik draai je plaatje sowieso, want deze past wel bij vrijwilligerswerk. Want samen doen we het inderdaad. The Farm, dit is All Together Now bij Centraal Plus.

kreeg nog een mailtje van. Dus er stond er namens een organisatie. En er zijn nieuwe vrijwilligers aangemeld. Kijk, dat is altijd positief. De farm was hartstikke lang qua hoe lang dit liedje duurde. Gewoon ruim 5 minuten, bijna 6. Dus zijn we al bijna aan het einde van het uur. Maar ik neem natuurlijk ook altijd nog even het weer met je door. Dus laten we dat nog even snel doen. Vandaag af en toe een buitje. Er zijn wat opklaringen. Het is echt wisselvallig bij 20 graden. Er staat de wind uit het westen, die is matig kracht 4. Morgen vanuit het zuidwesten, dan zien we de zon wat vaker, maar kan er ook nog steeds een klein buitje vallen. Zometeen deel 3 van Rudo. Daarin hoor je onder andere Bibi Rexha, Faithless, New Religion. Rudo!

Bibi Rexha samen met Faithless, New Religion, hoor je zometeen na 11 uur hier op Centraal Plus in deel 3 van Rudo. Nu Roxy Dekker, die heeft een nieuwe single uitgebracht, Bare Minimum, hoor je nu hier bij Rudo op Centraal Plus.

0: perfecte lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
3: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
4: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NH Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op.

0: party.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
1: Met Noah Kahan en Julia Michaels. Hurt Somebody. En Bibi Rexha met Faithless. En New Religion. Het is 11 uur geweest. Welkom bij Rudo deel 3 voor deze maandagochtend. Ik hoop dat je een leuk weekend achter de rug hebt. Ik had vrijdagavond een feestje. Daarvan was ik zaterdag nog ondersteboven. Althans, in de zin dat je je de hele dag een beetje moe en brak voelt. Terwijl ik drink geen eens alcohol. Ik vind dat altijd zo bijzonder. Maar volgens mij heeft dat gewoon te maken met de leeftijd. Ik word volgende maand 45. Nog hartstikke jong natuurlijk. Maar sommige dingen die worden echt wel zwaarder in het leven.
2: Rudo!
1: Maar goed, ik ga niet klagen. Welkom maandagochtend. Je werkweek is gestart. Rudo op Centraal Plus met nu hier Ellie Goulding. Dit is On My Mind.

0: Douwe Bob, nieuwe muziek. Your Note to Self is deze week de plustrack.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Het is maandag 14 september 2026.
1: Dit is vandaag.
0: Het is de Europese dag van het Joods cultureel erfgoed. En daar is niet heel veel uitgebreide informatie bij deze dag. Maar hij is er wel bij uitgeroepen. Het is een gelovige dag, valt onder de categorie religie. De Europese dag van het Joods cultureel erfgoed. En dat is er natuurlijk heel veel. Nou ja, goed, we hoeven het ook niet te vertellen. We hebben over jodenvervolging en dat soort dingen. Trouwens wel in België ook een hele Joodse wijk. Hè, met heel veel juweliers ook en zo. Dat zit in Antwerpen. Ben ik ook wel eens langs gelopen. Maar aan jou de vraag. Beetje een track die hierbij past. Ik denk dat je daar wel even over moet nadenken. Nou goed, je hebt ook een minuut of 25. Kom maar door en mail me via rudo@centraalplus.nl.

0: Kensington en Uncharted op Central Plus. En ook Armin van Buuren nog, die afgelopen weekend volop in het nieuws was. Hij deed namelijk mee met Make Up Your Mind. Hij was omgetoverd tot een hele mooie drag queen. En dat wilde hij eigenlijk al eerder doen, maar zijn agenda die liet het nooit echt eerder toe. En ze waren bij Make Up Your Mind ook heel erg blij dat hij mee wilde doen om internationaal dit op de agenda te zetten, onder de aandacht te krijgen. Zometeen, na het nieuws, meer muziek. Blijf luisteren voor Ella Langley, You're Choosing Texas, zometeen.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Op de plek aan de Vrijheidslaan in Leiden, waar vorige week de 8-jarige Alex werd aangereden, hebben voorbijgangers bloemen en knuffels gelegd. Het jonge slachtoffertje raakte zwaar gewond en overleed later aan de gevolgen van het ongeluk. Bij zijn voetbalclub UVS is afgelopen weekend voorafgaand aan de wedstrijden 1 minuut stilte in acht genomen. Ook speelde het eerste elftal met zwarte rouwbanden om. Netbeheerder Liander heeft gisteren een gaslek gedicht op een bouwterrein aan de Burghavelaan in Leiden. Bewoners roken een gaslucht in hun achtertuin in de Oppenheimstraat en belden de brandweer. Ter plaatse werd inderdaad gas gemeten, maar dus niet in de tuin, maar om de hoek op een bouwterrein. Liander kwam ter plaatse en heeft het lek gerepareerd. En de gemeente Zoeterwoude is door de minister van Asiel en Migratie onder actief toezicht geplaatst. Zoeterwoude voldoet niet aan de taakstelling binnen de spreidingswet. Ze vangen namelijk geen asielzoekers op, terwijl ze er eigenlijk 64 op zouden moeten vangen. De gemeente laat weten de spreidingswet serieus te nemen, maar geen geschikte plek te hebben. Het actieve toezicht betekent dat het ministerie Zoeterwoude in de gaten houdt en wil weten waar de knelpunten liggen en hoe en per wanneer ze deze op gaan lossen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag bewolkt, maar droog. En de temperatuur loopt vandaag op tot 21 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Klassieker uit de jaren 80, Crowded House, Don't Remix Over en Snelle met Plaatsdelict. En ook nog Mai Tai hoorde je met History. Vanwege de Europese dag van het Joods cultureel erfgoed dat het vandaag is. Jos vroeg hem aan via Rudo@centraalplus.nl. Zometeen deel 4 van Rudo. We gaan de maandagmiddag in en dat doen we met Jugal en Moving to the Sun. Rudo!

En trappelen zometeen in het vierde deel. De maandagmiddag gaat zometeen van start hier. Nu een plaat die zomaar zou kunnen gaan over hoe je een baby moet vasthouden. Een pasgeboren baby is altijd best wel lastig. Bluff samen met Bente. Dit is hoe hou ik dit vast op Centraal Plus.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D. Oh. Op de radio.
2: En Jugo, de nieuwste Moving to the Sun. Vanmorgen draaide ik Jugo ook al met Jamaican. En dat is dan weer de ex nummer 1 uit de 30. Onze eigen hitlijst die je iedere zaterdag hoort met Erwin Prins hier tussen 5 en 7. Hey, welkom Rudo dus voor die maandag 14 september met zometeen Luna Schoonzoon. Direct komt eraan met 90s Kitteneers, Lucas en Steve. Dit is Hard First. Rudo!

0: Luna en Schoonzoon en Direct 90s Kid hoorde je hier op Centraal Plus, waar we eventjes naar Open Monumentendag gaan in Voorschoten. In het hele land waren de Open Monumenten dagen. Het hele weekend kon je in het hele land naar allerlei monumenten toe. In Voorschoten waren er 22 monumenten geopend, van kerken tot boerderijen. Ja, je kon echt van alles bezoeken. Ik kwam rond het middaguur in ieder geval bij het gemeentehuis van Voorschoten, wat ook wel het moederhuis genoemd wordt. Nou, dat huis, dat hield ook open dag, omdat het Open Monumentendag was. En toevallig liep Kees Schepens daar ook nog eens een keer. Hij is met vrienden van Voorschoten het organiserend comité. En ja, hij keek eigenlijk over die ochtend al tevreden terug op die Open Monumentendag.
1: Ik ben heel blij vandaag, want het is heel mooi weer in Voorschoten. Ik denk in heel Nederland. Vorig jaar hadden we echt heel veel regen. En wij tellen als organiserend comité altijd het aantal bezoekers, hè, wat bij de verschillende monumenten die meedoen. En we organiseren ook de vrijwilligers die dan als een soort gastheer of gastvrouw bij die monumenten alle geïnteresseerde bezoekers rondleiding geven. We kunnen ook een flyer meenemen met waarin de geschiedenis van dat monument staat beschreven. Nou, vandaag op dit moment staan we hier in het moederhuis. Dat is eigenlijk het gemeentehuis van Voorschoten. Het heet zo, waarom weet ik eigenlijk niet eens, maar dat staat waarschijnlijk al in de flyer. 1926 is dat voor het eerst geopend. En precies 100 jaar geleden, en dat is eigenlijk wel een hele mooie aanleiding. En het gemeentebestuur heeft ook aanleiding om die reden gevonden om hier vandaag een expositie te laten tentoon te stellen. Met foto's van alle mensen die hier het afgelopen 100 jaar getrouwd zijn. Nou, dat zijn ook wel af en toe bijzondere gebeurtenissen. Drie zussen die op dezelfde dag in 1946 hier getrouwd zijn. Drie generaties die hier getrouwd zijn. Uiteraard kun je ook op andere locaties in Voorschoten trouwen, zoals het Ambachts- en Baljuwhuis, wat vandaag ook open is. Kasteel Duivenvoorde vandaag open. En over Kasteel Duivenvoorde gesproken. Het moederhuis hier bestaat 100 jaar. Maar Kasteel Duivenvoorde bestaat precies in 2026 800 jaar. En ook Kasteel Duivenvoorde is het hele weekend geopend. Mensen kunnen daar tegen gereduceerd tarief echt mooie rondleidingen krijgen. Prachtige tuinen erbij. Maar we hebben vandaag ook in de Voorstraat, dat is eigenlijk de oudste straat van Voorschoten. Die bestaat ook al, nou ja, misschien wel 1000 jaar. Hè? Ongelooflijk lang. Heel veel oude panden. Bijna alle panden in de Voorstraat zijn ook monument. En we hebben een sprookspreker vandaag georganiseerd. Dat is iemand die een hele mooie kledij van 450 jaar geleden, toen het een Spaanse beleg hier was, allerlei verhalen gaat vertellen over die mooie monumenten. Nou, die sprookspreker die spreekt om 12 uur, om 2 uur en om 3 uur. En iedereen die geïnteresseerd is, kan naar zijn mooie verhalen komen luisteren. Vandaag dus een hele fijne, mooie dag. De zon werkt mee. We hopen op meer dan 3000 bezoekers. En we hebben twee prachtige monumenten die ook een jubileum vieren, een beetje jarig zijn vandaag.
0: Waarom vind jij het zo belangrijk om, dat de gemeente Voorschoten hieraan meedoet? Wat wil jij inwoners van Voorschoten en misschien wel omliggende gemeenten meegeven op zo'n dag als deze?
1: Ja, de Landelijke Monumentendag staat weer in het teken van de Europese Heritage Days. Dat is een Europees initiatief waar allerlei landen van de Europese Unie aan meedoen. En waar Nederland dus ook aan meedoet. We hebben ook een landelijke opening vandaag van de Open Monumentendag. Ik meen dat dat in de buurt van Almere is, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat moeten we nog even opzoeken. Ben ik niet bij, want ik ben natuurlijk vandaag hier in Voorschoten. En alle deelnemende gemeentes, en dat zijn eigenlijk de meeste in Nederland, hebben dan weer een lokale invulling. En het past allemaal in veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Dat is het thema van dit jaar. En heel veel mensen die gewoon in een dorp wonen of in een stad wonen, die lopen eigenlijk waar ze naartoe willen. En die lopen voorbij prachtige monumenten zonder eigenlijk in de gaten te hebben dat die er zijn.
0: Ze lopen langs mooie verhalen.
1: Mooie verhalen, mooie geschiedenis. En het doel van de Open Monumentendag is om die monumenten die misschien op korte termijn niet zo belangrijk zijn, omdat ze in de weg staan of omdat ze veel energie kosten om te verwarmen, kunnen we daar niet een weg aanleggen of kunnen we daar niet een modern gebouw neerzetten. Maar als al die korte termijn doelstellingen bevredigd zouden worden, dan zouden we achteraf zeggen, toch zonde van dat mooie gebouw. Dus om die monumenten te behouden, dat heeft een beetje de ziel van een dorp of van een stad in zich. En dat is belangrijk, want mensen voelen daar een bepaalde gevoel bij van, ja, daar hoor ik bij, dat herken ik, dat is fijn. Dat is net zoals een kerk. Heel veel mensen gaan niet meer naar de kerk in het dorp. Maar toch, als die kerk weg is, dan is het in één keer een ander dorp geworden. Dat is een beetje het idee van, die monumenten hebben een bepaalde waarde. Die kun je niet meteen meten in geld of in wat dan ook. Maar het is toch belangrijk om dat te behouden en te onderhouden. En de verhalen door te vertellen. Dat geeft een gevoel van geborgenheid en gebondenheid. En dat is belangrijk voor iedere menselijke gemeenschap. Centraal.

0: Fleming en Automatisch op Centraal Plus, waar het inmiddels 12:30 is. En je zometeen Alex Warren hoort, Passenger. En ook Tate McRae, She's All I Wanna Be. Maar eerst Robert Beursen met een nieuwe nieuwsupdate voor je.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Op de plek aan de Vrijheidslaan in Leiden, waar vorige week de 8-jarige Alex werd aangereden, hebben voorbijgangers bloemen en knuffels gelegd. Het jonge slachtoffertje raakte zwaar gewond en overleed later aan de gevolgen van het ongeluk. Bij zijn voetbalclub UVS is afgelopen weekend voorafgaand aan de wedstrijden 1 minuut stilte in acht genomen. Ook speelde het eerste elftal met zwarte rouwbanden om. Netbeheerder Liander heeft gisteren een gaslek gedicht op een bouwterrein aan de Burghavelaan in Leiden. Bewoners roken een gaslucht in hun achtertuin in de Oppenheimstraat en belden de brandweer. Ter plaatse werd inderdaad gas gemeten, maar dus niet in de tuin, maar om de hoek op een bouwterrein. Liander kwam ter plaatse en heeft het lek gerepareerd. En de gemeente Zoeterwoude is door de minister van Asiel en Migratie onder actief toezicht geplaatst. Zoeterwoude voldoet niet aan de taakstelling binnen de spreidingswet. Ze vangen namelijk geen asielzoekers op, terwijl ze er eigenlijk 64 op zouden moeten vangen. De gemeente laat weten de spreidingswet serieus te nemen, maar geen geschikte plek te hebben. Het actieve toezicht betekent dat het ministerie Zoeterwoude in de gaten houdt en wil weten waar de knelpunten liggen en hoe en per wanneer ze deze op gaan lossen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag bewolkt, maar droog. En de temperatuur loopt vandaag op tot 21 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Alex Warren, Passenger bij Centraal Plus.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: De gemeente Leiden heeft de eerste smartphonevrije school. Vandaag wordt die officieel ingeluid door de burgemeester. Die gaat daar langs en die geeft daar een predicaat of een bord af. Er mag er geen smartphone meer gebruikt worden daar. Vind jij dat smartphones verboden moeten worden op scholen? Ja of nee? Of heb je er geen mening over? Dat kan natuurlijk ook nog. Stemmen kan nu online op onze website centraalplus.nl. Het kan zijn dat je vindt dat telefoons juist afleiden. Of dat je zegt, ja, het hoort nu eenmaal bij de tijd van nu. En het is nou eenmaal zo. Je kan jouw mening geven. Doe dat nu online via onze website dus centraalplus.nl. Op dit moment vindt 81% van de stemmers dat die smartphones op scholen verboden moeten worden. Dus laat jij jouw stem ook nog even weten. Misschien wel met een tegengeluid. Dat kan ook nog. Dat je vindt dat dat niet moet. In ieder geval op dit moment 81% is voor op deze stelling. Nieuwe muziek van DJ Koya. Michiko hoor je zo meteen aan John Cicada. Dit is Just Another Day.

Shakira en Zoo op Centraal Plus. Tot zover de show van vandaag. Zometeen non-stop de lekkerste muziek. Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En vanmiddag dan is Elmar hier weer. Hij heeft natuurlijk weer de nieuwe middagshow. Met daarin ook weer gasten. Ik ben er morgen weer. Direct naar de ochtendshow met Mark en Rabin. Voor nu wens ik je een hele fijne maandag. En heb ik nog een hele mooie plaat voor je van Carol.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
3: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu. Meer muziek.
3: Centraal.

0: Nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.
1: Say low.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Op de plek aan de Vrijheidslaan in Leiden, waar vorige week de 8-jarige Alex werd aangereden, hebben voorbijgangers bloemen en knuffels gelegd. Het jonge slachtoffertje raakte zwaar gewond en overleed later aan de gevolgen van het ongeluk. Bij zijn voetbalclub UVS is afgelopen weekend voorafgaand aan de wedstrijden 1 minuut stilte in acht genomen. Ook speelde het eerste elftal met zwarte rouwbanden om. Netbeheerder Liander heeft gisteren een gaslek gedicht op een bouwterrein aan de Burghavelaan in Leiden. Bewoners roken een gaslucht in hun achtertuin in de Oppenheimstraat en belden de brandweer. Ter plaatse werd inderdaad gas gemeten, maar dus niet in de tuin, maar om de hoek op een bouwterrein. Liander kwam ter plaatse en heeft het lek gerepareerd. En de gemeente Zoeterwoude is door de minister van Asiel en Migratie onder actief toezicht geplaatst. Zoeterwoude voldoet niet aan de taakstelling binnen de spreidingswet. Ze vangen namelijk geen asielzoekers op, terwijl ze er eigenlijk 64 op zouden moeten vangen. De gemeente laat weten de spreidingswet serieus te nemen, maar geen geschikte plek te hebben. Het actieve toezicht betekent dat het ministerie Zoeterwoude in de gaten houdt en wil weten waar de knelpunten liggen en hoe en per wanneer ze deze op gaan lossen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag bewolkt, maar droog. En de temperatuur loopt vandaag op tot 21 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu... meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie boven gemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigde FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is je tijdsverlies 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Op de plek aan de Vrijheidslaan in Leiden, waar vorige week de 8-jarige Alex werd aangereden, hebben voorbijgangers bloemen en knuffels gelegd. Het jonge slachtoffertje raakte zwaar gewond en overleed later aan de gevolgen van het ongeluk. Bij zijn voetbalclub UVS is afgelopen weekend voorafgaand aan de wedstrijden 1 minuut stilte in acht genomen. Ook speelde het eerste elftal met zwarte rouwbanden om. Netbeheerder Liander heeft gisteren een gaslek gedicht op een bouwterrein aan de Burghavelaan in Leiden. Bewoners roken een gaslucht in hun achtertuin in de Oppenheimstraat en belden de brandweer. Ter plaatse werd inderdaad gas gemeten, maar dus niet in de tuin, maar om de hoek op een bouwterrein. Liander kwam ter plaatse en heeft het lek gerepareerd. En de gemeente Zoeterwoude is door de minister van Asiel en Migratie onder actief toezicht geplaatst. Zoeterwoude voldoet niet aan de taakstelling binnen de spreidingswet. Ze vangen namelijk geen asielzoekers op, terwijl ze er eigenlijk 64 op zouden moeten vangen. De gemeente laat weten de spreidingswet serieus te nemen, maar geen geschikte plek te hebben. Het actieve toezicht betekent dat het ministerie Zoeterwoude in de gaten houdt en wil weten waar de knelpunten liggen en hoe en per wanneer ze deze op gaan lossen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag bewolkt, maar droog. En de temperatuur loopt vandaag op tot 21 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment wordt er 1 file gemeld met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam. 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Yeah. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Rob Baltus met het NOS Journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie bovengemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 uit Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel 11 kilometer file. Klein kwartiertje vertraging daar. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
3: voor jou. Welkom, de start van de middagshow met Last Frequencies en Live It All. Centraal Plus. Na Shape of You, dit is Ed Sheeran.

Ik moet zeggen, ja, dit is toch wel een heel fijn liedje. Op naam van Last Frequencies, afkomstig uit België met Live It All. En daarvoor Ed Sheeran. Ja, kan eigenlijk wel zeggen een klassieker van Ed met Shape of You. En Ed Sheeran, ja, die heeft voor in ieder geval de komende maanden een zogenaamde sabbatical, een zogenaamde pauze aangekondigd. Het is de middagshow vandaag maandag 14 september, de week van Prinsjesdag. En morgen, ja, dan gaan we horen wat er wel en wat er niet goed gaat. Of eigenlijk kan ik beter zeggen of we er een beetje voor of juist achteruit op gaan. Ja, de troonrede morgen. En er zijn natuurlijk alweer een aantal dingen uitgelekt. En daaruit blijkt dat we volgend jaar, nou, je voelt hem al aankomen, wederom meer gaan betalen en zijn we wederom duurder uit. Maar goed, morgen dus officieel Prinsjesdag en dus de troonrede. Het is de middagshow van Centraal Plus tot 6 uur met heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Al dat nieuws via onze website en de app die je kan downloaden. Ook Fleming en Paracetamolle, die heb ik voor je klaarstaan. Na Keigo, dit is Kids in Love.

0: Laat ik los.
1: Fleming, paracetamolle en Kids in Love van Keigo. De Leidse Mierenwijk aankomende zaterdag, het is dan 19 september. Dan staat de complete wijk in het teken van het grote wijkfeest. En alle bewoners zijn tussen 1 en 5 welkom in de speeltuin Mierendroom. Vind je dan weer aan het Valkenpad. En bezoekers die kunnen dan genieten van live muziek, hapjes uit verschillende windstreken. Heel veel speelplezier voor kinderen en ja, heel veel gezelligheid. Een soort van de buurt komt samen. Toegang is helemaal gratis en ook wethouder Abdorhak Jarmoumi, hij is erbij. Hij gaat het feest om 1 uur officieel openen. En een leuk detail is dan ook meteen dat Abdorhak in de Mierenwijk woont. Dus eigenlijk gaat hij zijn eigen wijk, zijn eigen buurtfeest openen. Nou, alle details over wat er nog meer gaat gebeuren, dat check je op onze website centraalplus.nl. En morgenochtend komt van de organisatie Truus daar alles over vertellen in de ochtendshow. Thomas Gray, Rumors komt eraan. Eerst tijd voor de belangrijkste plaat van deze week. De plustrack, een liedje waar wij van denken, dat gaat een hele grote hit worden. Deze week op naam van Douwe Bob. Dit is Note to Self.
2: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal+.

maandagmiddag Centraal Plus. Het is de middagshow die aanstaat met Rumors van Thomas Gray. En daarvoor Douwe Bob, afgelopen zaterdag bekend geworden in de 30. De plus track die heet No To Self.

0: Origineel 2004, Le Midi en Never Leave You. En dit is dan de versie van de mannen van Criss Cross Amsterdam met Sera en Connor Maynard en Stay. Daarvoor nog Rondé, de nieuwste heet Oh My God. En het is Centraal Plus, de middagshow die aanstaat met al het nieuws uit je eigen omgeving. Allemaal via onze website en de nieuwsapp. En zometeen dan heb ik de tv-update voor je klaarstaan. Ook Cameron Whitcomb met Kingdom of Fair. En Lil Wayne samen met Bruno Mars, Mirror. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. In zwembad Haasbroek in Zoeterwoude is gisteren het zwemseizoen traditioneel afgesloten. Dat gebeurde met een hondenplons. Op de laatste dag van het zwemseizoen mogen alle viervoeters van Zoeterwoude en omstreken met hun baasje mee het water in. Een traditie die inmiddels kan rekenen op een flinke groep hondeneigenaren die samen met hun dier een laatste duik in het water nemen om het seizoen af te sluiten. In de Leidse Merenwijk is zaterdag een groot wijkfeest. Alle bewoners zijn in de middag welkom in de speeltuin aan het Valkenpad. Daar is live muziek, hapjes uit verschillende windstreken en vooral speelplezier voor de kinderen. Ook wethouder Abdelhak Tjermoumi, die zelf in de wijk woont, is aanwezig. Dit allemaal om te vieren dat de Merenwijk 55 jaar oud geworden is. En inwoners van Leiderdorp die kunnen zaterdag weer terecht bij het inloopspreekuur van het CDA. De lokale fractie gaat iedereen met vragen, ideeën of klachten te woord staan. Raadsleden doen hun best om alle vragen te beantwoorden of kwesties mee te nemen naar de gemeenteraadsvergadering. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar het blijft wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Ook morgen is de hele dag droog. De zon laat zich regelmatig zien en de temperatuur loopt op tot 24 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. 10 minuten vertraging bij knooppunt de Ridderkerk. En ook 10 minuten vertraging als je over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt. Bij Nieuwekerk aan den IJssel kom je in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: duet is Lil Wayne en Bruno Mars, heet Mirror. En die hoorde je bij Centraal Plus.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Ja, blijft mooi om dat altijd lekker een beetje met zo'n Leidse tongval uit te spreken. Mirror. Mirror. Ja, eigenlijk kan je het best wel een beetje binnensmonds zeggen. Een beetje mompelend, zeg maar. Vandaag maandag, het is 14 september. En vanaf 6 uur op tv alles over de Rapenburg-race. Afgelopen zaterdag was het weer zover. Echt honderden mensen die hebben in het Rapenburg gezwommen. Uiteraard ook voor het goede doel. Onder andere onze collega Robert Beursen van de nieuwsredactie. Die is daar ook weer in het water geweest. En vanavond zie je daar dus een complete reportage over op tv bij Centraal Plus. Nou, ook blikken we even terug zoals iedere maandag naar afgelopen vrijdag. De Vremibo met Arno, Themen en Sean. En we hebben ook nog de nodige 112 berichten van het afgelopen weekend voor je. En dat kan je gaan bekijken. Ziggo kanaal 40 en 45. En bij KPN, Telfort, XS for All en Tele 2 kanaal 1412. Mando de Jouw, Dance with Somebody. Die ga je horen naar Showtech en Kate Ryan.

0: Het is zo'n liedje die je kei en keihard mee kan brullen. Mando Riau en Dance With Somebody. Afgelopen weekend de sluiting van zwembad Haasbroek in Zoeterwoude. En daar hoort eigenlijk een traditie bij. Dat is de zogenaamde hondenplons. Het zwemmen met je hond. Althans, je hond mag zwemmen en jij mag er dan naast staan te kijken. Afgelopen zaterdag was dat weer zover. En ook wethouder Angelique Beekhuizen die was daarbij. En onze collega Mark Wonink. Luister mee.
1: Angelique Beekhuizen, wethouder honden of wethouder zwembad?
2: Wethouder zwembad.
1: Even beschrijvend, dit is toch fantastisch?
2: Dit is fantastisch. Eigenlijk zijn de hondjes zo blij met deze mogelijkheid. Volgens mij kijken ze er stiekem zelf ook gewoon naar uit. Als ze zouden kunnen praten, zouden ze het zeggen, denk ik. Maar ook de baasjes zijn heel enthousiast. Het is gewoon fantastisch en het weer werkt ook nog mee. Geweldig.
1: Het is bijna een traditie geworden. Volgens mij in de streek gebeurt het bijna niet. Zoeterwoude is daarin echt uniek. Ik denk dat er niet alleen maar mensen uit Zoeterwoude hier zijn.
2: Nee, klopt. Ik sprak ook net even met de badmeester. Die zegt, ja, ik zie ook wel veel gezichten die ik tijdens het zwemseizoen niet zie. Maar die komen hier echt voor de hondenplons. En het is eigenlijk wel zo dat ze elk jaar, zeg maar tegen de tijd dat het zwembad weer open gaan doen, beginnen mensen al, maar we doen wel de hondenplons dit jaar ook, hè. Zeg, ja, maar het bad moet nog open ook. Ja, dat ook. Maar de hondenplons moet ook dit jaar. Nou, dat doen we natuurlijk graag. Ja.
1: Aan het einde van de dag zit dat hele zwembad vol met haren en allemaal andere dingen. Het zwembad gaat leeg, hè, hierna.
2: Ja, het zwembad gaat leeg hierna. En dan wordt het helemaal goed schoongemaakt en dan gaat ze de winterslaap in.
1: U heeft zelf geen hond?
2: Ik heb zelf geen hond. Ik heb katten en die doe ik geen plezier met het zwembad.

Tame Impala, Dracula en Hanna mee met Maxime en Ik wil dat je liegt. Zometeen bezoek in de studio. We gaan het onder andere hebben over het weekend. Het afgelopen weekend. Weekend van de Open Monumentendagen. En die zijn goed bezocht. Mede dankzij het waanzinnig mooie weer natuurlijk. Alexander Geertsema komt daar alles over vertellen. En daarnaast gaan we het ook hebben over de Leidse Vrijwilligersprijs. Want ook die gaat er weer aankomen. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dan die wedstrijd dit jaar precies in elkaar zit. En daar komt Ellen alles over vertellen in de studio hier bij Centraal Plus. Nu heb ik Alicia Cara voor je en Scars to Your Beautiful.

0: Nieuws-app. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 50 kilometer file in onze regio. Een aantal files staan al wat langer. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk, Plaspoel, Polder. 10 minuten vertraging bij Delft als je over de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam rijdt. Dan naar de A16, Rotterdam-Breda, 10 minuten vertraging bij het Dordrecht Centrum. En op de A20 rijden langzaam vanuit Gouda naar Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven over 5 kilometer. Ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: Met de middagshow en uw muziek van De Bouwsa. Dit is Magnetic.

een van de allergrootste hits van 2026. En ik weet niet of jij dat ook hebt, maar bij het horen van dit liedje... ja, hij gaat mij dus gewoon niet vervelen. De Bausa en Magnetic, en die hoorde je bij Centraal Plus. Het is maandag vandaag, 14 september. En het goede nieuws is dat deze werkdag bijna ten einde is. Laatste uurtje is officieel ingegaan. Ik heb nieuws voor je uit Voorschoten. Want Marleen Persoon die heeft zich aangesloten bij de fractie van Pro... Begin juni maakte Persoon bekend dat zij de partij Voorschoten lokaal verliet. En de aanleiding van dat vertrek dat had alles te maken met wethouder Hans van der Elst. En een andere denkwijze over het besluit over het nieuwe gemeentehuis te vestigen in de zilverfabriek in Voorschoten. Ja, zij gaf destijds al aan niet te willen stoppen met haar inzet voor de lokale politiek. En nu bekend is dat ze voor Pro in de raad komt. Ja, zegt ze eigenlijk, ik stem altijd al Pro, of eigenlijk GroenLinks, landelijk. Dus voor mij was het heel erg logisch om uiteindelijk voor Pro te gaan kiezen. En daarmee wil ze ook wel gewoon vooral in contact blijven met de bewoners. En vooral ook de ondernemers in het dorp. En zij zegt, ja, eigenlijk voelt het stiekem toch een heel klein beetje als thuiskomen. Aldus Marleen Persoon. En morgenochtend gaan ze bellen met Pro om eens te vragen... ja, wat betekent dit nou, Marleen in de fractie, en wat gaat er allemaal veranderen? Ja, morgenochtend dus daar meer over in de ochtendshow bij Mark en Rabin. Zometeen heb ik bezoek in de studio. Het is Ellen Simons en we gaan het hebben over de Leidse Vrijwilligersprijs en de Vrijwilligersmarkt. Ook Sam Fender met Olivia Dean en Rain Me In, die staat voor je klaar. Na Only Human, dit zijn de Jonas Brothers.

0: Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. En ook Only Human van de Jonas Brothers. En die hoorde je bij Centraal Plus. Ja, het gaat er weer aankomen. De Leidse Vrijwilligersprijs. Ik heb in de studio Ellen Simons. Ellen, goedemiddag.
1: Een hele goedemiddag.
0: Ja, voordat we het daarover gaan hebben, heel kort even de vrijwilligersmarkt. Die heeft dit weekend plaatsgevonden. Wat is de reden dat die bestaat, die vrijwilligersmarkt? En wat is het doel erachter?
1: Het is een hele belangrijke markt. Hij heeft afgelopen zaterdag plaatsgevonden in de foyer van het stadhuis. En het doel van de markt is om onder de aandacht te brengen verenigingen die vrijwilligers kunnen gebruiken. En ook aan mensen laten zien hoe leuk het is om in je vrije tijd vrijwilliger te zijn. En hoeveel verenigingen er zijn eigenlijk waar je je kan aanmelden.
0: Nou, is het belangrijk dat er veel vrijwilligers zijn? En anno 2026 zijn ze nog een beetje te vinden en te porren om vrijwilligerswerk te doen?
1: Ja, dat is echt een hele goede vraag. Vrijwilligers zijn altijd heel belangrijk. Ze zeggen wel eens, zonder vrijwilligers wordt er eigenlijk niks georganiseerd. Je kunt niet zonder vrijwilligers. En ook anno 2026 is dat ontzettend belangrijk. En nee, het is niet echt heel makkelijk om nieuwe vrijwilligers te vinden. Maar er zijn echt heel veel mensen dedicated aan het vrijwilligerswerk. Ja. Kijk naar verenigingen in je omgeving. Er zijn altijd een paar mensen die er gewoon altijd zijn en alles regelen. Dus het zijn ja, toppers, kan niet anders zeggen.
0: En is het dan belangrijk dat die vrijwilligers ook wat verjongen? Want bij het woord vrijwilliger denken heel veel mensen toch vaak aan ja, wat oudere mensen, wat stoffig imago misschien dat het heeft.
1: Nou, weet je, hoe ouder je bent, hoe meer tijd je hebt. Dus dat is misschien de reden waarom er in die leeftijdscategorie heel veel vrijwilligers zijn. Maar het is ook wel iets wat met de paplepel wordt ingegoten. Hoe zeg je dat?
0: Ja.
1: Weet je, als je ouders vrijwilligerswerk doen, ben je als kind natuurlijk ook geneigd om dat goede voorbeeld te volgen. Je ziet hoe leuk het is, je ziet hoe betrokken je bent. En ook in deze tijd is het fijn om ergens bij te horen en actief bij betrokken te zijn.
0: Dus eigenlijk het oproepje, heb je wat tijd over en heb jij een hart voor een stichting, een vereniging of iets waarvan jij denkt van, nou, daar hoor ik eigenlijk wel thuis. Meld je aan als vrijwilliger. Ja, en dan maak je dus automatisch ook weer kans op de Leidse Vrijwilligersprijs, want daar gaan wij het echt over hebben. Je kan weer nomineren en ja, op 9 december op een woensdag, dan gaat die officieel worden uitgereikt.
1: Ja, dat klopt. Je kunt mensen voordragen tot 1 november aanstaande. Daar is een website die heet leidsevrijwilligersprijs.nl. En daar kan je dus een organisatie of een individu, iemand waarvan je denkt, zo, die springt er echt bovenuit. Die doet zoveel voor onze vereniging. Het wordt tijd dat deze persoon een keer in het zonnetje wordt gezet of iets verdient, iets extra's. We hebben ook een toekomstprijs voor wat jongeren tussen de 17 en de, 18 en 27 jaar. Ik ga ervan stotteren. Mensen die echt het verschil maken. Dus ja, ga vooral naar de website toe. En als je iemand in je omgeving hebt, kent, ziet, nomineer weer persoon. Weet je, dat is de enige manier waarop de waardering echt zichtbaar wordt.
0: Want hoe werkt dat dan? Je kan iemand nomineren en dan zit er een bepaalde jury, wordt dat getoetst, wordt er gekeken van oké, heeft deze persoon echt heel veel betekend voor de vereniging of voor de club?
1: Ja, dat wordt zeker getoetst. Er is een jury. En die jury bestaat uit mensen van allerlei leeftijdscategorieën, uit alle lagen van de bevolking, die allemaal ook een verleden hebben of nog steeds zitten in het vrijwilligerswerk. Dus ook weten wat het behelst. En nominaties worden eigenlijk alleen ter beoordeling genomen als ze goed onderbouwd zijn. Dus het is heel belangrijk om goed te beschrijven, wat doet die persoon nou eigenlijk? Waar is bijvoorbeeld, om even een organisatieprijs te noemen, wat doet die organisatie voor zijn of haar vrijwilligers? Worden deze mensen vanuit de organisatie gewaardeerd? Zijn er opleidingsmogelijkheden? Kan je wat dingen leren? En als je dat goed beschrijft, dan gaat de jury met elkaar beoordelen van voldoet het eraan en wie komt er dan voor in aanmerking?
0: Ja. Nou is Leiden een grote stad, 130.000 inwoners. Als ik dan even ga kijken naar het aantal vrijwilligers dat actief is in Leiden, heb je enig idee, en als we gaan kijken naar het aantal mensen dat dan meestal wordt genomineerd, hoeveel zijn dat er? Zijn dat er honderden? Zijn dat er duizenden? Zijn dat er tientallen?
1: Nou, het zijn er nooit genoeg. Laten we daarmee beginnen.
0: Ja.
1: Duizenden zeker niet. Tientallen zeker wel. Wat ik al zeg, weet je, het is ieder jaar wisselend. Maar hoe meer, hoe beter. En we weten gewoon dat er ontzettend veel mensen heel actief zijn. Meld vooral deze mensen aan. En dan kunnen wij daar naar kijken.
0: En op 9 december is dan de grote uitreiking. Waar gaat deze plaatsvinden?
1: In de stadsfoyer van het stadhuis. Ieder jaar een feestje, kan niet anders zeggen. Iedereen is ook welkom daar om te komen kijken van hoe gaat zo'n uitreiking nou in zijn werk. Familie, vrienden, de mensen die voorgedragen zijn, maar ook de familie daarvan. De verenigingen, de mensen die erachter staan, zijn allemaal van harte welkom. Het is een heel leuk avondprogramma. We proberen er altijd een feestje van te maken. En ik zou zeggen, kom zeker kijken.
0: En wat betekent dat? Stel nou, je wordt uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Wat kan je dan ontvangen? Wat kan je krijgen? En hoeveel eer is dat voor je werk?
1: Het is ontzettend veel eer voor je werk. Want als ik even teruggrijp naar vorig jaar. De organisatieprijs krijgt gewoon een klein geldbedrag waar ze hun werk mee actief kunnen verder ontwikkelen. Dingen die ze nodig hebben voor de organisatie. Als individu krijg je een klein bedrag om gewoon lekker bezig te blijven. En dingen die je nodig hebt om je vrijwilligerswerk goed te kunnen doen. Dus er is zeker een stimulans. En op de avond zelf worden eigenlijk alle genomineerden in het zonnetje gezet. Krijgen allemaal een oorkonde. En uiteindelijk wordt op de avond zelf bekendgemaakt wie de winnaar is.
0: Dus het is echt een hele belangrijke, maar ook een hele mooie prijs. Is het dan één categorie of zijn er meerdere categorieën?
1: Nou, we hebben dus als Leidse vrijwilligersprijs. Dat is dus of een individu of een groep vrijwilligers die genomineerd worden. We hebben de organisatieprijs. Dus dat is de vereniging of stichting die genomineerd kan worden. Omdat zij heel veel voor hun vrijwilligers doen. Dus niet zozeer in een geldelijke beloning, maar wel in een beloning in waardering. Worden ze jaarlijks mee bedankt? Zijn er wel eens borreltjes? Worden ze geholpen in hun eigen ontwikkeling? Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld de Leidse Rechtswinkel. Daar ben ik zelf geweest. Heel leuk met deze vrijwilligers gesproken. Het heeft hen ook echt geholpen in de naamsbekendheid ook.
0: Maar dat betekent dus ook voor de jury in de aankomende maanden een zware taak om alles en iedereen te gaan beoordelen, overal langs te gaan en uiteindelijk dus een oordeel te gaan vellen.
1: Ik zal je zeggen, dat is het allerleukste gedeelte van jury zijn. Want je gaat inderdaad met iedereen praten, je gaat bij mensen op bezoek, je gaat verhalen ophalen. Je gaat beluisteren waarom mensen genomineerd zijn. En uiteindelijk komen we dan weer bij elkaar en ieder jurylid vertelt wat zijn of haar bevindingen zijn geweest. En op basis daarvan wordt een keuze gemaakt. En dat is eigenlijk ontzettend leuk om met elkaar te doen.
0: Want hoe lang zit jij zelf al in die jury?
1: Nog niet zo heel erg lang, moet ik bekennen. Het wordt voor mij de derde keer dat ik in de jury zitting mag nemen. En wat ik zeg, ik vind het allerleukste gedeelte het in gesprek gaan met alle genomineerde vrijwilligers.
0: Uiteindelijk gewoon heel erg bijzonder. En ik zie het ook, je straalt als je erover praat.
1: Nou, is dat even leuk?
0: Wat wil je nog meer? Ja, voor meer informatie en dus het nomineren, wat is de website?
1: Het is leidsevrijwilligersprijs.nl. En als je op de website komt, dus krijg je nog even uitgelegd welke prijzen er allemaal zijn. Je krijgt de aanmeldformulieren te zien en ook de manier waarop je het moet indienen. Met alle motivatie erbij. En wat ook leuk is, je krijgt een impressie van alle voorgaande jaren, want alle foto's staan er ook op.
0: Nou, ik zou zeggen, nomineer iemand. Dat kan dus tot 1 november. En de uitreiking is dan op 9 december in Leiden. Ellen Simons, dank je wel.
1: Ja, dankjewel dat ik hier weer even mocht zijn en de vrijwilligersprijs onder de aandacht mocht brengen.
0: En laten we hopen op heel veel voordrachten.
1: Top! Centraal Plus.

0: nieuwste van Vrouwtje heet Geen Rem en die hoorde je bij Centraal Plus.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Afgelopen week bekend geworden, Leiden heeft de eerste smartphonevrije school. En wij willen van jou graag weten, in de poll van deze week vind jij dat smartphones verboden moeten worden op scholen? Eerste voorzichtige tussenstand, dat is maandagmiddag. Ja, dat zegt het overgrote deel, namelijk 83%. 11% nee en 6% zegt geen mening.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: En dat stemmen, dat kan natuurlijk de hele week via centraalplus.nl en de nieuwsapp. En aankomende vrijdag dan gaat Joyce de uitslag bekendmaken. En dat doet ze dan weer in het weekoverzicht vanaf 7 uur bij Centraal Plus. Zometeen weer verkeer en regio nieuws. En dit is Dasha. Je hoort Alstin.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. In zwembad Haasbroek in Zoeterwoude is gisteren het zwemseizoen traditioneel afgesloten. Dat gebeurde met een hondenplons. Op de laatste dag van het zwemseizoen mogen alle viervoeters van Zoeterwoude en omstreken met hun baasje mee het water in. Een traditie die inmiddels kan rekenen op een flinke groep hondeneigenaren die samen met hun dier een laatste duik in het water nemen om het seizoen af te sluiten. In de Leidse Merenwijk is zaterdag een groot wijkfeest. Alle bewoners zijn in de middag welkom in de speeltuin aan het Valkenpad. Daar is live muziek, hapjes uit verschillende windstreken en vooral speelplezier voor de kinderen. Ook wethouder Abdelhak Djermoumi, die zelf in de wijk woont, is aanwezig. Dit allemaal om te vieren dat de Merenwijk 55 jaar oud geworden is. En inwoners van Leiderdorp die kunnen zaterdag weer terecht bij het inloopspreekuur van het CDA. De lokale fractie gaat iedereen met vragen, ideeën of klachten te woord staan. Raadsleden doen hun best om alle vragen te beantwoorden of kwesties mee te nemen naar de gemeenteraadsvergadering. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar het blijft wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Ook morgen is de hele dag droog. De zon laat zich regelmatig zien en de temperatuur loopt op tot 24 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio wat vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Hoflied 10 minuten. 20 minuten op de A4 als je vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt. Bij knooppunt Ketelplein kom je in de file. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij de Rottermeerentunnel. 7 kilometer file en een half uur vertraging daardoor dat de linkerrijstrook dicht is. En 10 minuten vertraging bij Rotterdam-Delfshaven als je over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: samenwerking tussen David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Je hoorde Gun Gun Gun tijdens de middagshow van Centraal Plus. Afgelopen zaterdag en zondag de Open Monumentendagen. Het was lekker weer. Druk bezocht in heel Nederland en onder andere ook in Leiden. Alexander Geertsema is de voorzitter van de Open Monumentendagen in Leiden. Alexander, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Beetje bijgekomen? Of,
1: helemaal. Ik was vanochtend ook al lekker vroeg wakker, dus we kunnen dat heel goed weer verwerken. En we gaan een beetje evalueren en dan gaan we kijken wat er nog beter kon. Maar wij vonden het een fantastisch feest. En wij hebben 52.218 bezoekers aan panden geteld. En dat rekenen we dan om naar 17.406 individuele bezoekers.
0: Nou, ik denk dat dat wel een dik compliment waard is.
1: Nou, wij vinden dat heel erg leuk dat er zoveel mensen op afkomen. En ik heb als eerder hier ook bij jullie gezegd, wij werken 10 maanden aan dit programma en dan is het in 2 dagen voorbij. Maar dan is het wel leuk om te zien dat daar toch zoveel mensen op afkomen.
0: Is het dan vooral belangrijk geweest dat het goed weer was, of is het aanbod in Leiden gewoon bijzonder goed?
1: Het aanbod in Leiden is geweldig, fantastisch. Er zitten allemaal hele leuke panden bij. Maar dit was ook gewoon lekker Open Monumentendagen weer. Zaterdag was helemaal goed. Zondag een paar motregen druppeltjes. Maar daarna was het droog. En dan, het moet ook niet zo warm zijn dat de mussen van het dak vallen.
0: Nou begreep ik dat jullie altijd in november al beginnen met de voorbereiding. Ja, zoals je zelf al zei, 10 maanden lang voor 2 dagen. Met hoeveel mensen doen jullie dat?
1: Met een bestuur van 5 mensen en 1 coördinator vanuit de gemeente Leiden aan ons toegevoegd. En met z'n 6 gaan we bedenken wat wij vinden dat in het thema past. En dit jaar was dat veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. En dan een eerste primeur voor jullie. Volgend jaar wordt dat iets in de trant van verborgen erfgoed.
0: Want volgend jaar is gewoon weer het tweede weekend van september.
1: Ja, dan moet het heel ingewikkeld. Het tweede volle weekend van september. Het is nu 11 en 12 september.
0: Oké, nou ja, dat is dan voor 2027. Ja. Als we even gaan kijken naar de afgelopen dagen, zaterdag en zondag. Wat was nou het allerpopulairste waar was een soort run op, zeg maar, in Leiden?
1: Ja, we hebben een paar van die panden die we op reservering open doen. Dus Rapenburg 49 was zo'n pand. Maar wat echt een kraker is, en wij hopen natuurlijk dat het curatorium van de Bibliotheca Tiziana het volgend jaar weer mee wil doen. Dat was echt een pand wat binnen een paar minuten uitverkocht is. En dat is een bibliotheek uit 1663 zo'n beetje. En dat ziet er nog uit als in 1663. Dus daar waan je je terug in de 350 jaar geleden, zeg maar.
0: Ja, maar dat is wel heel bijzonder. Een plek die dus eigenlijk het hele jaar dicht is, behalve de afgelopen zaterdag en zondag.
1: Ja, ze doen wel rondleidingen, maar dat is dan een betaalde rondleiding. Dus als wij met Open Monumenten, dat is altijd een gratis evenement. Dus dan mogen mensen daar voor nop naar binnen.
0: En is het dan belangrijk dat als jij een monument hebt, of je hebt zo'n belangrijk pand, dat je dan ook meedoet? Moet dat automatisch? Of is dat, als iemand dat wil, dan mag dat, maar het hoeft niet per se?
1: Nee, dat is altijd heel erg. Het is een beetje, een monument is een monument als wij van Open Monumentendagen er monument op zetten.
0: Ja.
1: Dus wij bepalen wat wij in het thema vinden passen. En ongeveer 30, 35 panden is het maximum wat wij kunnen bemensen met onze vrijwilligers. Als er nou nog luisteraars zijn die dit horen en die het leuk vinden om eens in zo'n weekend, je hoeft maar 4 uurtjes mee te vrijwilligen, dan hebben wij weer meer mogelijkheden om panden open te doen. En het is gewoon ontzettend gezellig. Het zijn allemaal mensen die het hard op de monumentenplek hebben zitten en die vinden dat geweldig om dat te doen.
0: En is het dan zo dat die monumenten ook steeds populairder worden? En als ik jou nu ga vragen, Alexander, waar ben je zelf geweest en waar was je nou echt van onder de indruk?
1: Dat is een beetje natuurlijk heel erg als ik dat zeg. Maar omdat ik in het bestuur zit, heb ik ze alle 35 een paar keer in het weekend gedaan. Dus ik heb ze allemaal gezien en ik heb ze ook in de voorbereiding bezocht om kennis te maken. Maar ik vind die bibliotheek Tiziana is heel erg leuk. Garenmarkt 5 en Rapenburg 49, dat waren panden in verbouwing. Dat is heel erg leuk om te zien hoe je gewoon met een gezin toch in een oud huis kunt wonen. En wat heel bijzonder is, heb je ook weer een eerste primeur voor het volgend jaar. De Goemoerskamer aan de Nieuwe Rijn, Oude Rijn, oh, die had ik al door elkaar, maar aan de Rijn, bij de bakkerij. Die bestaan volgend jaar 600 jaar dat zij aan liefdadigheid doen. En die zijn het volgend jaar zeker ook weer open.
0: Nou, dat
1: die
0: is wel heel erg bijzonder.
1: Een heel mooi schilderij hangen en dat gaan ze restaureren.
0: Hey, en als ik nou ga vragen, de verborgen kleine pareltjes. Eigenlijk gewoon van die monumenten waarvan niemand weet dat het of een monument is of... Ja, je komt er niet zo heel snel op om erheen te gaan. Zijn die er ook?
1: Ja, ik vind zeg maar, het museum, ik denk dat dat een van de kleinste monumentjes is. Het museum het Leidse Wevershuis op de Middelste Gracht. Dat is een heel klein wevershuisje, maar daar zitten allemaal hele leuke mensen die aan het weven zijn. En dat pand is ooit, ja, dat klinkt een beetje raar, teruggerestaureerd naar hoe het in het begin van de 19e eeuw, 20e eeuw was. En dat is helemaal authentiek oud. Dus dat is een schattig pand. En wat ik heel erg leuk, maar het is wel een wat groter huis. Maar de Kikkerberg op de Hooglandse Kerkgracht. Daar gaat een gezin straks wonen. En Kees Lau, een architect in Leiden, is dat aan het verbouwen. Die gaat dat helemaal energie-neutraal maken. En die doet tot de 15e, dus morgen, doet hij mee met een prijsvraag... om het pand wat hij aan de Nieuwsteeg in Leiden heeft verbouwd... mee te laten doen met het duurzaamste pand in Leiden. Dus als de luisteraars nog even gaan stemmen op Kees Lau, monumenten.nl... dan is dat ook heel fijn voor Kees.
0: Dan is dat altijd mooi meegenomen. Maar goed, ik hoor het al. Leiden die stikt dus van de monumenten. Komen er steeds meer monumenten bij? En is het dan lastig om die status te verkrijgen? Of gaat dat uiteindelijk vanzelf als een pand ouder is dan puntje puntje zoveel jaar?
1: Het moet om te beginnen ouder zijn dan, ik geloof, 60 jaar. En wij hebben in Leiden 2850 plus monumenten, rijks- en gemeentemonumenten. En je kunt zelf een monumentenstatus aanvragen en dan wordt dat beoordeeld. Maar er is ook een commissie die gewoon in de stand rondkijkt of er een pand is waarvan zij zeggen van... hey, dat is wel een heel mooi pand en daar zitten nog hele mooie dingen in. Dat vinden wij een monument en dan... komen er monumenten bij.
0: En komende week is het dan tijd voor de evaluatie. En is er al iets waarvan jij nu zegt van dat had anders, beter of leuker gekund?
1: Ik wil altijd graag horen van mensen van... Wij besteden heel erg veel aandacht aan de gids. En dat is nog steeds een papieren gids. En eens in de zoveel tijd dan vragen wij toch weer aan onze bezoekers... Wilt u een papieren gidsje of toch alles digitaal? En dan meestal komt er nog weer uit dat mensen het papieren gidsje wel heel erg mooi vinden. Maar dat zijn van die dingen, daar kijken we weer naar.
0: Ja, aan de ene kant ook wel lekker ouderwets en ook wel leuk als een soort van bewaarexemplaar, toch?
1: Ja, er zijn mensen die dan zeggen van nee, dan moet je vooral niet meer uitscheiden. Want ik heb, wij bestonden 40 jaar en de eerste jaren waren niet helemaal een boekje, maar... die dan zeg maar 35 jaar van die gidsjes in de boekenkast hebben staan.
0: Ja, en die willen daar graag nog heel veel bij sparen.
1: Precies, die willen echt dat een meter gidsjes wordt.
0: Maar ja, conclusie is dat het een succesvol weekend was. Vanaf november gaan jullie beginnen aan de editie van 2027. Ligt dan de lat weer hoger?
1: Altijd. En altijd proberen we om dan toch nog weer ergens een pareltje vandaan te halen... en te kijken of er een... monument ontdekt is waarvan we dat nog niet wisten. Of dat er mensen hun huis gaan verbouwen en beginnen met dat helemaal te slopen. En dan zeggen mensen, oh en ah, en hoe vreselijk ziet dit eruit. En over een paar jaar kun je er weer gewoon lekker wonen.
0: Het is en blijft mooi en het is ook gewoon meteen een mooi stukje geschiedenis.
1: Zo is het.
0: Ik dank jou voor je komst, Alexander Geertsema. En heel veel succes met A, de evaluatie en B, alvast de voorbereiding, de planning voor 2027.
1: We gaan lekker aan de slag volgende maand.

Het is een dikke hit in de 30 van Centraal Plus, Temper City en Self Aware. En daarvoor ook nog The Weeknd en Blinding Lights. Het is Centraal Plus, de middagshow met zojuist Alexander Geertsema in de studio om te praten over de Open Monumentendagen die succesvol zijn verlopen. En over een week of zes dan beginnen ze dus alweer met de voorbereidingen voor het seizoen 2027. En dan gaat dat Open Monumenten Weekend weer plaatsvinden in het tweede weekend van september. Zometeen, even na vijven, de nieuwsupdate. Ik heb zometeen ook nog Avril Lavigne Complicated na de nieuwste van Miley. Let's go.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het Hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 75 kilometer file op de wegen in onze regio. Zo heb je een kwartiertje vertraging als je over de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt. Bij Den Haag-Zuid kom je in 12 kilometer file. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 10 minuten vertraging voor knooppunt Terbrechtseplein. En 10 minuutjes extra bij Capelle aan den IJssel als je over de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel rijdt. Komt daar een 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
3: voor jou. De nieuwsupdate en ook another met Talk to You. Die ga je horen. Centraal Plus. Na Katy Perry en Skip Marley. Dit is Chain to the Rhythm.

0: En 45 Ultra met Talk to You en Chain to the Rhythm van Skip Marley en Katy Perry.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: En dat betekent de maandagwerkdag ten einde.
1: De werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: En Centraal Plus staat aan. Het is 14 september. Morgen is het Prinsjesdag. Betekent iedereen in Den Haag is lekker een dagje vrij. En morgen dan weten we rond deze tijd zeker wat er in die troonrede heeft gestaan. En of we meer of minder moeten gaan betalen. Ja, het grappige vind ik altijd, althans grappig is het eigenlijk helemaal niet. Het meest bijzondere vind ik altijd dat een heleboel uit die troonrede al uitgelekt is. En dan vraag ik mij af, wie doet dat eigenlijk? Maar ja, het is dus zo dat we waarschijnlijk meer belasting moeten gaan betalen. En dat we er allemaal niet echt op vooruit gaan. Sterker nog, de koopkracht schijnt met iets van 0,1% omlaag te gaan. Dus te dalen, nou, daar worden we niet heel erg blij van. Zometeen, de nieuwsupdate. Ga ik je bijpraten over het nieuws van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar. Al dat nieuws vind je natuurlijk ook via onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. Chef Special en Miracles, die komt er ook aan. Naar Davina Michel.

0: Really the first time.
1: Miracles van Chef Special.
2: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
1: Met het nieuws uit Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar. Beginnen we eventjes in Voorschoten. Afgelopen weekend het weekend van Voorschoten met de Vlietloop, de Oldtimerdag en afgelopen vrijdag een jongerenfestival. Een jongerenfestival onder de 18 en dat smaakt eigenlijk naar meer. Goed bezocht, geen incidenten en een geweldige sfeer, aldus de organisatie. Dan CDA-leider Dorp houdt komende zaterdag weer een inloopspreekuur. En komend weekend, ja, dan gaat Zoeterwoude weer een beetje schoner worden. Samen Gezond Zoeterwoude trekt er namelijk op uit voor een schoner dorp. En jij kan ze gaan helpen. Meer informatie ook op onze eigen website centraalplus.nl. Dan het programma Cultureel Centrum Voorschoten. Het is ook bekend voor de aankomende maanden. En komend weekend, op zaterdag de 19e, dan is het tijd voor het grote wijkfeest in de Merenwijk. En dat gaat officieel geopend worden om 1 uur door wethouder Abdelhak Djarmoumi. Nou, dat en meer, onder andere ook via de nieuwsapp. En die kan je gratis downloaden via Android en iPhone.

origineel 1979. Aitch en Ring My Bell. En dat is dan de nieuwe versie die ook weer in de 30 genoteerd staat. En daarvoor nog Lutricia McNeil en Ain't Jet Just The Way. En deze dame, die kennen we onder andere van De Beste Zangers.

0: Kygo, DNCE, Dancing Feet en Zoe Levi. Ja, het is een van de beste zangerskandidaten. Nou ja, kandidaten, het is niet echt een wedstrijd, maar ze zingen iedere week liedjes van elkaar. En afgelopen zaterdag was het de beurt aan Busy. Ja, men ging liedjes van hem zingen. En heel eerlijk, bij het liedje van Zoe kreeg Busy tranen in zijn ogen vanwege het feit dat ze hem zo mooi zong en dat het hem ook echt gewoon heel diep raakte. Sluit me in je armen, die hoorde je bij Centraal Plus met binnen nu en een paar minuten My Body Isn't Ready van Somber. En ook What About The Spin komt eraan na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. In zwembad Haasbroek in Zoeterwoude is gisteren het zwemseizoen traditioneel afgesloten. Dat gebeurde met een hondenplons. Op de laatste dag van het zwemseizoen mogen alle viervoeters van Zoeterwoude en omstreken met hun baasje mee het water in. Een traditie die inmiddels kan rekenen op een flinke groep hondeneigenaren die samen met hun dier een laatste duik in het water nemen om het seizoen af te sluiten. In de Leidse Merenwijk is zaterdag een groot wijkfeest. Alle bewoners zijn in de middag welkom in de speeltuin aan het Valkenpad. Daar is live muziek, hapjes uit verschillende windstreken en vooral speelplezier voor de kinderen. Ook wethouder Abdelhak Tjermoumi, die zelf in de wijk woont, is aanwezig. Dit allemaal om te vieren dat de Merenwijk 55 jaar oud geworden is. En inwoners van Leiderdorp die kunnen zaterdag weer terecht bij het inloopspreekuur van het CDA. De lokale fractie gaat iedereen met vragen, ideeën of klachten te woord staan. Raadsleden doen hun best om alle vragen te beantwoorden of kwesties mee te nemen naar de gemeenteraadsvergadering. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar het blijft wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Ook morgen is de hele dag droog. De zon laat zich regelmatig zien en de temperatuur loopt op tot 24 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 90 kilometer file op de wegen in onze regio. De meeste vertraging heb je op de volgende plaatsen. A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid. 25 minuten vanaf Hoogmade rijdt het langzaam. 10 minuten op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum. 10 minuten op de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Terbrechtseplein. Klein kwartiertje op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar rijdt het langzaam over 5 kilometer tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Dilshaven. En 10 minuten vertraging op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel. Bij Capelle aan den IJssel 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: What about
1: us? Pink, What About Us en Samber met My Body Isn't Ready. Afgelopen weekend, en misschien ben jij ook wel een kijkje gaan nemen op een bijzondere locatie. Een locatie die normaal eigenlijk voor het publiek gesloten blijft. En dan heb ik het over de Open Monumentendag of de Open Monumentendagen. En onder andere in Voorschoten, tijdens het weekend van Voorschoten, waren er ook een heleboel van die monumenten geopend. Het was druk, het was gezellig, het weer werkte mee, dat is ook altijd belangrijk. En mijn collega Rudo, die was afgelopen zaterdagmiddag in het dorp en sprak daar onder andere met Kees Schepens.
2: Ik sta hier naast Kees Schepens met eigenlijk wel een tevreden blik tot nu toe over de Open Monumentendag hier in Voorschoten 2026. Ja, mag ik zeggen dat jij van het organiserend comité bent?
3: Dat mag je zeggen, zeker. Ik ben heel blij vandaag, want het is heel mooi weer in Voorschoten. Ik denk in heel Nederland. Vorig jaar hadden we echt heel veel regen. En wij tellen als organiserend comité altijd het aantal bezoekers. Hè, wat wij de verschillende monumenten die meedoen. En we organiseren ook de vrijwilligers die dan als een soort gastheer of gastvrouw bij die monumenten alle geïnteresseerde bezoekers rondleiding geven. We kunnen ook een flyer meenemen met waarin de geschiedenis van dat monument staat beschreven. En vandaag, op dit moment, staan we hier in het moederhuis. Dat is eigenlijk het gemeentehuis van Voorschoten. Het heet zo, waarom weet ik eigenlijk niet eens, maar dat staat waarschijnlijk al in de flyer. 1926 is dat voor het eerst geopend. En precies 100 jaar geleden. En dat is eigenlijk wel een hele mooie aanleiding. En het gemeentebestuur heeft ook aanleiding om die reden gevonden om hier vandaag een expositie te laten tentoon te stellen. Met foto's van alle mensen die hier de afgelopen 100 jaar getrouwd zijn. Nou, dat zijn ook wel af en toe bijzondere gebeurtenissen. Drie zussen die op dezelfde dag in 1946 hier getrouwd zijn. Drie generaties die hier getrouwd zijn. Uiteraard kun je ook op andere locaties in Voorschoten trouwen. Zoals het Ambachts- en Baljuwhuis, wat vandaag ook open is. Kasteel Duivenvoorde vandaag open. En over Kasteel Duivenvoorde gesproken. Het moederhuis hier bestaat 100 jaar. Maar Kasteel Duivenvoorde bestaat precies in 2026 800 jaar. En ook Kasteel Duivenvoorde is het hele weekend geopend. Mensen kunnen daar tegen gereduceerd tarief echt mooie rondleidingen krijgen. Prachtige tuinen erbij. Maar we hebben vandaag ook in de Voorstraat, dat is eigenlijk de oudste straat van Voorschoten. Die bestaat ook al, nou ja, misschien wel 1000 jaar. Hè? Ongelooflijk lang. Heel veel oude panden. Bijna alle panden in de Voorstraat zijn ook monument. En we hebben een sprookspreker vandaag georganiseerd. Dat is iemand die een hele mooie kledij van 450 jaar geleden, toen het een Spaanse beleg hier was, allerlei verhalen gaat vertellen over die mooie monumenten. Nou, die sprookspreker die spreekt om 12 uur, om 2 uur en om 3 uur. En iedereen die geïnteresseerd is, kan naar zijn mooie verhalen komen luisteren. Vandaag dus een hele fijne, mooie dag. De zon werkt mee. We hopen op meer dan 3000 bezoekers. En we hebben twee prachtige monumenten die ook een jubileum vieren, een beetje jarig zijn vandaag.
2: Waarom vind jij het zo belangrijk om, dat de gemeente Voorschoten hieraan meedoet? Wat wil jij inwoners van Voorschoten en misschien wel omliggende gemeenten meegeven op zo'n dag als deze?
3: Ja, de Landelijke Monumentendag staat weer in het teken van de Europese Heritage Days. Dat is een Europees initiatief waar allerlei landen van de Europese Unie aan meedoen. En waar Nederland dus ook aan meedoet. We hebben ook een landelijke opening vandaag van de Open Monumentendag. Ik meen dat dat in de buurt van Almere is, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat moeten we nog even opzoeken. Ben ik niet bij, want ik ben natuurlijk vandaag hier in Voorschoten. En alle deelnemende gemeentes, en dat zijn eigenlijk de meeste in Nederland, hebben dan weer een lokale invulling. En het past allemaal in veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Dat is het thema van dit jaar. En heel veel mensen die gewoon in een dorp wonen of in een stad wonen, die lopen eigenlijk waar ze naartoe willen. En die lopen voorbij prachtige monumenten zonder eigenlijk in de gaten te hebben dat die er zijn.
2: Ze lopen langs mooie verhalen.
3: Mooie verhalen, mooie geschiedenis. En het doel van de Open Monumentendag is om die monumenten die misschien op korte termijn niet zo belangrijk zijn, omdat ze in de weg staan of omdat ze veel energie kosten om te verwarmen, kunnen we daar niet een weg aanleggen of kunnen we daar niet een modern gebouw neerzetten. Maar als al die korte termijn doelstellingen bevredigd zouden worden, dan zouden we achteraf zeggen, toch zonde van dat mooie gebouw. Dus om die monumenten te behouden, dat heeft een beetje de ziel van een dorp of van een stad in zich. En dat is belangrijk, want mensen voelen daar een bepaalde gevoel bij van, ja, daar hoor ik bij, dat herken ik, dat is fijn. Dat is net zoals een kerk. Heel veel mensen gaan niet meer naar de kerk in het dorp, maar toch, als die kerk weg is, dan is het in één keer een ander dorp geworden. Dat is een beetje het idee van, die monumenten hebben een bepaalde waarde. Die kun je niet meteen meten in geld of in wat dan ook. Maar het is toch belangrijk om dat te behouden en te onderhouden en de verhalen door te vertellen. Dat geeft een gevoel van geborgenheid en gebondenheid. En dat is belangrijk voor iedere menselijke gemeenschap.

The Killers, Human en Sam Veld. Samen met Rani en Keep On Rising. Einde van de middagshow voor maandag de 14e van september. Morgen dan ben ik er weer op Prinsjesdag. Het is dan dinsdag en even na drieën dan ga ik je die middag doorhelpen. Doe ik natuurlijk altijd met heel veel nieuws uit de regio Leiden in Wassenaar. Voor nu, maak er een mooie maandagavond van. Alvast eet smakelijk. En deze dame, nou misschien wel de grootste ster van dit moment, Taylor Swift. Dit is Opalight.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog 80 kilometer file in onze regio. Weinig bijzonderheden. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. Dan naar de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschiet. 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging de andere kant op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Terbrechtseplein. En verderop nog eens een kwartier op onthoud bij Rotterdam-Delfshaven op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Op de N470 Zoetermeer-Delft. Bij industriegebied de Boezem 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Peursen. In zwembad Haasbroek in Zoeterwoude is gisteren het zwemseizoen traditioneel afgesloten. Dat gebeurde met een hondenplons. Op de laatste dag van het zwemseizoen mogen alle viervoeters van Zoeterwoude en omstreken met hun baasje mee het water in. Een traditie die inmiddels kan rekenen op een flinke groep hondeneigenaren die samen met hun dier een laatste duik in het water nemen om het seizoen af te sluiten. In de Leidse Merenwijk is zaterdag een groot wijkfeest. Alle bewoners zijn in de middag welkom in de speeltuin aan het Valkenpad. Daar is live muziek, hapjes uit verschillende windstreken en vooral speelplezier voor de kinderen. Ook wethouder Abdelhak Djermoumi, die zelf in de wijk woont, is aanwezig. Dit allemaal om te vieren dat de Merenwijk 55 jaar oud geworden is. En inwoners van Leiderdorp die kunnen zaterdag weer terecht bij het inloopspreekuur van het CDA. De lokale fractie gaat iedereen met vragen, ideeën of klachten te woord staan. Raadsleden doen hun best om alle vragen te beantwoorden of kwesties mee te nemen naar de gemeenteraadsvergadering. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar het blijft wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Ook morgen is de hele dag droog. De zon laat zich regelmatig zien en de temperatuur loopt op tot 24 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio is het avondspits erop. Nog 5 minuten vertraging bij knooppunt Prins Klausplein. Als je aankomt rijden over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, kom je vanaf knooppunt Hoogvliet in een korte file. En 10 minuten vertraging op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Professor Lemp. Meer
2: voor jou. Dit is niet de radionieuwsdienst verzorgd door het ANWB.

0: Leiden Bioscience Park. En oud nieuws uit de regio gaat over het Archeon in Alphen aan den Rijn en de meelfabriek in Leiden. En Back to the Future staat geheel in het teken van Boney M. En er is weer een nieuwe vraag van de radioloog. En die gaat over het kenniscentrum toegepaste brede welvaart. Dat is...
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal

0: Centraal Plus.
1: Meer voor jou.
0: Meer voor jou. Meer muziek.
1: Centraal Plus.
2: Je hoorde Douwe Bob met Note to Self. Ja, om geen dingen te vergeten. Als je een bericht wilt achterlaten voor de show, dan kan dat via speakpipe.com/centraalplus met P-L-U-S. En hier is Harry Styles. American Girls.

0: gaat vast een klassieker worden natuurlijk, hè? Kan niet anders.
1: Centraal Plus.
2: Centraal Plus, professor Lem. Presenteert het weten op schappelijk niveau.
1: Meer voor jou. Centraal Plus.
0: Een samenwerking tussen Naturalis Biodiversity Center en het Leiden Institute of Advanced Computer Science, ofwel het LIACS. Allemaal ingewikkelde termen. Die combineren biologische expertise met computerwetenschappen en met name AI, kunstmatige intelligentie, om biodiversiteit sneller, schaalbaarder en nauwkeuriger in kaart te brengen. En dat doen ze door 4 methoden toe te passen. De eerste is geluidsanalyse, ofwel bioacoustics. Dus dan plaatsen ze sensoren in natuurgebieden die continu geluid opnemen. En algoritmen filteren dan achtergrond weg, zoals wind en verkeer. En die herkennen automatisch de roep van specifieke vogels en geluiden van vleermuizen en insecten, waardoor dus tellingen en herkenningen plaats kunnen vinden. Dat doen ze ook met beeldherkenning. Nou, gewoon camera's neerzetten. En de AI die kan dan allerlei dieren herkennen, ook ter inventarisatie van de natuur. Het wordt ook gedaan als derde door patroonherkenning in DNA uit samples van environmental DNA, ofwel het verzamelen van bodemmonsters waar dan DNA-sporen van dieren in zitten. En dan wordt dat automatisch geanalyseerd en herleid tot specifieke dieren. En ook belangrijk door het samenvoegen van verschillende databronnen. Dus dan kun je met AI bijvoorbeeld satellietbeelden koppelen aan klimaatdata en lokale observaties. Die kunnen de instanties dan laten voorspellen hoe soorten zich verplaatsen door bijvoorbeeld klimaatverandering of ontbossing. En dit probleem lost natuurlijk een fundamenteel probleem op. We verliezen wereldwijd biodiversiteit, dus steeds minder diersoorten. En dat gaat eigenlijk veel te snel. We kunnen dat handmatig eigenlijk niet meer meten. Vroeger was het natuurlijk de bioloog met zijn verrekijker en een bloknootje in het veld aan het kijken. Maar ja, tegenwoordig verandert het zo snel dat dat bijna niet bij te houden is. Dus ja, dan wordt er hulp ingeroepen van AI en computermodellering. En waarom is dat nou allemaal nuttig? Dat vragen we ons natuurlijk altijd af. Het kost ook geld, dus ja, dat moet dan ook te verantwoorden zijn. Ze willen vroege waarschuwingssystemen ontwikkelen. Want als je natuurlijk continu monitort waar de dieren zich bevinden, of ze toe of afnemen of verplaatsen, dan is dat een heel belangrijk teken van de verandering in de natuur, waarschijnlijk nog voor schade onherstelbaar is. Het kan ook natuur- en ruimtelijk beleid ondersteunen. Nu wordt dat vaak gebaseerd op historische gegevens, maar je wilt natuurlijk liever een soort real-time informatie van hoe het nu gesteld is met de natuur. En als er beleidsmaatregelen worden uitgevoerd, dan wil je natuurlijk weten of dat effect heeft. Dus je kunt ook natuurherstel meten, hopelijk, dan dat de natuur herstelt. En daarnaast is er nog een heel ander project waarbij AI wordt ingezet in Naturalis om de daar aanwezige 42 miljoen objecten in beeld te brengen, vast te leggen. En zo kan je dus ook deze historische data koppelen aan huidige metingen, waardoor we klimaatverandering over periodes van honderden jaren kunnen analyseren. Dus ja, AI zit overal, maar dus ook in het biodiversiteitsonderzoek. En waardoor we van trage steekproeven naar actieve real-time metingen gaan, die dan vervolgens hopelijk positieve effecten hebben op de natuur en daardoor ook op de mens.

0: uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.
1: Je hoorde Son Mieux en It's Only Love. En dat is natuurlijk inderdaad het enige wat telt in het leven. Maar ook mooie muziek. Zoals Armin van Buuren featuring Sam Martin en Wild

0: Centraal Plus.
1: We gaan zo naar het regionieuws. Het gewone regionieuws. Maar eerst nog even Ed Sheeran met South of the...

0: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. In zwembad Haasbroek in Zoeterwoude is gisteren het zwemseizoen traditioneel afgesloten. Dat gebeurde met een hondenplons. Op de laatste dag van het zwemseizoen mogen alle viervoeters van Zoeterwoude en omstreken met hun baasje mee het water in. Een traditie die inmiddels kan rekenen op een flinke groep hondeneigenaren die samen met hun dier een laatste duik in het water nemen om het seizoen af te sluiten. In de Leidse Merenwijk is zaterdag een groot wijkfeest. Alle bewoners zijn in de middag welkom in de speeltuin aan het Valkenpad. Daar is live muziek, hapjes uit verschillende windstreken en vooral speelplezier voor de kinderen. Ook wethouder Abdelhak Djermoumi, die zelf in de wijk woont, is aanwezig. Dit allemaal om te vieren dat de Merenwijk 55 jaar oud geworden is. En inwoners van Leiderdorp die kunnen zaterdag weer terecht bij het inloopspreekuur van het CDA. De lokale fractie gaat iedereen met vragen, ideeën of klachten te woord staan. Raadsleden doen hun best om alle vragen te beantwoorden of kwesties mee te nemen naar de gemeenteraadsvergadering. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar het blijft wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Ook morgen is de hele dag droog. De zon laat zich regelmatig zien en de temperatuur loopt op tot 24 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou, meer muziek.
1: Meer voor jou. Centraal Plus.
2: You're the Martin Garrix and U2. Hoe cool zou dat zijn, hè? Je gewoon kan samenwerken met U2. Daar word je toch heel blij van.

0: Nou, ben je nou blij mee? Ja? Ja? Centraal Plus? Tuurlijk, gewoon lekker blijven luisteren.
1: We blikken terug op het nieuws van toen. Dit is oud nieuws uit de regio.
2: Dit is niet de radionieuwsdienst verzorgd door het ANP.
1: Professor Lem. Centraal Plus.
0: De oud nieuws uit de regio. Gaat het over Alphen aan de Rijn? Ja, zit toch ook een klein beetje in de regio. Dat ging over een bericht uit het Leids Dagblad van 14 september 1996. En dat ging over het Archeon. De grote kop was: Alphen laat Archeon vallen. En in dat krantenbericht staat dat Alphen aan de Rijn, de gemeente, zijn handen aftrekt van het archeologisch themapark Archeon. Het college van burgemeester en wethouders ziet geen toekomst meer voor het slecht draaiende park. Onduidelijk is of hiermee een definitief einde komt aan het voortbestaan van het Archeon. De directeur van Archeon destijds, de heer Geertsema, die was stom verbaasd over het besluit van de gemeente. Ik begrijp het gewoon niet, zei hij destijds. Ik weet niet of deze actie van de gemeente een juiste manier van handelen is voor een goede verstandhouding. De directeur kon nog niet zeggen of het terugtrekken van de gemeente betekent dat het Archeon gaat sluiten. Maar hij zei wel heel hoopvol: het is niet de doodsteek voor het park. Nou, dat bleek natuurlijk. Wat is dit voor onzin? We weten natuurlijk allemaal dat het Archeon bestaat. En ik heb het eens even opgezocht. Wat is nou eigenlijk precies de geschiedenis van het Archeon in Alphen aan de Rijn? De eerste plannen die werden gemaakt in 1984 door de stichting Forum Romanum Albanianum. En die stichting die moest ervoor zorgen dat er een archeologisch park zou komen, waaronder de beroemde Romeinse zwammerdamschepen die daar dan een plek zouden kunnen krijgen. Daaromheen werd het hele themapark gebouwd zoals we dat vandaag gelukkig nog steeds kennen. In 1994 was de grootschalige opening. Archeon, toen een terrein van 60 hectare met zeer ambitieuze bezoekersdoelen. Maar ja, dat bleek toch best wel moeilijk. Die prehistorie, de Romeinse tijd, de middeleeuwen, fantastisch interessant. Maar ja, om daar nou miljoenen bezoekers per jaar te verwachten is misschien ook iets te veel gevraagd. Vandaar dat er ook in 1996 een financiële crisis ontstond. Eigenlijk een faillissement met daarna een doorstart. Gelukkig. En later in 2020, dus dat is nog best recent eigenlijk, kreeg het Archeon officiële status als museum. Nou, heel gek. Heb ik nooit gedacht dat het geen museum was.
3: Dat vind ik echt flauwkul, sorry.
0: Maar blijkbaar is dat dus pas in 2020 gebeurd. Dan krijg je ook wat bescherming en misschien wat overheidsfinanciering. Hoop ik dan maar, althans, voor het park. En het park combineert sindsdien archeologische reconstructies met archeotolken. En dat zijn dan acteurs die het dagelijks leven uit het verleden uitbeelden, maar ook tentoonstellingen van echte vondsten. Het park telt vandaag maar liefst 45 gebouwen en hutten die gebaseerd zijn op daadwerkelijk in Nederland opgegraven sporen. Bevindt zich op historische grond. Alphen aan de Rijn was natuurlijk in de Romeinse tijd het Castellum Albiana, langs de noordgrens van het Romeinse Rijk. Ofwel de Liem.
1: Professor Lem.
0: Heerlijke muziek van Rondé. Oh my god. Wat een prachtige muziek toch op Centraal Plus.

0: ngai.
1: Back to the future.
2: Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean? Are you telling me that this sucker is nuclear?
3: Look out!
4: Ja, daar is hij weer. Back to the Future. Een klassiek nummer met een nieuw jasje in een remix. Vandaag betreft het twee nummers van Boney M. De eerste is Rasputin. Ja, zoals je weet, Boney M was een Duitse pop- en discogroep opgericht door de Duitse producer Frank Farian. Ofwel in het Duits Frank Farian. De blikvanger en iconische danser van de groep, bekende Bobby Farrell, die kwam van het Nederlands-Caribische eiland Aruba. Hij verhuisde later naar Nederland en heeft een groot deel van zijn leven hier doorgebracht, onder andere in Amsterdam en Rotterdam. De naam Boney M is afkomstig van een Australische detective-serie uit de jaren 70, genaamd Boney. De serie draaide om de fictieve Australische rechercheur Napoleon Boney Bonaparte. Ja, als je dat ooit hebt afgevraagd, dan weet je dat nu waarom het Boney M is. Maar wacht even, waar komt die M dan vandaan? Ja, de producer Farian die vond die naam een beetje, ja, wel stoer, maar toch ook saai. En hij wilde er een mysterieus tintje aan geven. En daar komt die M vandaan. Geen idee. Random letter. Misschien van muziek. Het nummer Rasputin van Boney M. Die bereikte in Nederland in de top 40 in 1978 slechts de 8e plek. Hey, dat is best wel gek. Het was toch te verwachten dat het een nummer 1 hit zou zijn. Maar goed, dat was het wel in Duitsland, Oostenrijk, Australië. Het nummer vertelt het levensverhaal van Grigori Rasputin. Een Russische monnik en mysticus die aan het begin van de 20e eeuw grote invloed kreeg op het keizerlijk hof van tsaar Nicolaas II. En omdat Rasputin bloedziekte van de opvolger leek te kunnen genezen, kreeg hij de koningin, dat was tsarina Alexandra, aan zijn zijde. Boney M bezingt Rasputin op een vrolijke manier met discoklanken, maar wel als een manipulatieve politicus, een heilige genezer, maar bovenal als een onweerstaanbare rokkenjager. Russia's greatest love machine. Echt bizar. De remix die je daarna gaat horen, die is van Majestic. Die piekte wel hoger in de top 40, op nummer 7 in 2021. En het werd natuurlijk uitgebracht eerst als clubhit, maar werd later ook gewoon een echte radiohit. Hij plaatste ook een korte clip online die vooral heel populair werd, waardoor het nummer opgepikt werd. En daarna is er door Sony Music een plaat van gemaakt. Ja, zo zie je hoe dat gaat, hè. Soms scoort het remixje, de redo, beter dan het origineel.
1: Back to the Future.

0: to the Future. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
2: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
1: De onderzoeksraad voor veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
3: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
1: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Professor Lamp.
4: Meer voor jou. Centraal Plus.
5: Wat een heerlijke muziek draaien we toch op Centraal Plus.
6: Criss-cross Amsterdam.
5: Criss-cross Amsterdam.
6: Oei, oei, oei, oei.
5: My oh.

Na al dat openingsgeweld is het deze tijd om wat bij te komen. Misschien ook van al die informatie, het nieuws, de wetenschap. The day that I die.

0: Ja, die kent u vast allemaal.
1: Nee.
0: Die is per 17 augustus dit jaar de nieuwe lector van het Kenniscentrum Toegepaste Brede Welvaart van de Universiteit Leiden. Sjoukje gaat de onderzoeksgroep leiden, circulaire economie, en het gaat over gedrag en samenleving. Met haar expertise op het gebied van duurzame marketing en consumentengedrag onderzoekt zij hoe organisaties en consumenten samen kunnen bijdragen aan de transitie van een circulaire en eerlijke economie. Want dat willen we natuurlijk eigenlijk allemaal wel, dat alles eerlijk verloopt. In haar werk staat de vraag centraal: hoe duurzaamheid concreet kan worden vertaald naar keuzes van bedrijven, consumenten en beleidsmakers.
2: Einde van deze informatie.

0: Dit is Centraal Plus. Luister ook via onze app.
1: Je hoorde Eva Max, Kings and Queens. En het is tijd voor de echt lekkere muziek.
2: Yes, rock and roll.
1: Die radio kan nu echt helemaal op vol volume. Je luistert naar Centraal Plus. Met de allerlekkerste muziek. 24 uur per dag. Alleen voor jou. Let's go.

0: heb je ook zo lekker meegezongen.
1: Mooi! Mooi!
2: Mooi!
0: Nou, ik wel hoor, stiekem hier op de achtergrond. Maar goed dat je het niet gehoord hebt.
3: Centraal Plus. Centraal Plus, professor Lem. Presenteert weten op schappelijk niveau.
4: Meer voor jou. Centraal Plus.
0: Het Leiden Bioscience Park maakt een hele sterke groei door en verstevigt zijn positie als de belangrijkste life science en health hub van Nederland. Durf misschien wel te zeggen van Europa. Bedrijven op dit park in Leiden die trokken recent zo'n 350 miljoen aan nieuw durfkapitaal aan. Dat geld gaat voornamelijk naar ontwikkeling van geneesmiddelen, vaccins, geavanceerde celtherapie en, ja, heb je weer AI-gestuurde diagnostiek. Er zijn een aantal belangrijke start-ups en innovatieve nieuwkomers. Onder andere de Leiden Labs. Die boekt vooruitgang met neussprays en medicatie die mensen beschermen tegen ademhalingsvirussen en astma-aanvallen. Dan is er ook nog bijvoorbeeld VitroScan, die ontwikkelt ex vivo microtumortesten, ofwel dat betekent niet levende chips, waar ze dan kleine tumortjes op kunnen testen. En dan kun je dus met gekweekt weefsel, dus zonder dierproeven, vooraf precies testen welke kankerbehandeling bij één specifieke patiënt zal aanslaan. Dat is een beetje de personalized medicine. Want ja, vaak is zo'n medicijn een shotgun. Ze geven wat en dan hopen ze dat het werkt. Maar het is natuurlijk veel beter als je per individuele patiënt zou kunnen beslissen. Nou, dit middel gaat beter werken dan een ander middel. Naast wetenschappelijk onderzoek verandert ook de fysieke omgeving van het park. Grote internationale spelers die breiden namelijk hun aanwezigheid uit. Zoals bijvoorbeeld Eli Lilly. Met plannen voor nieuwe productielocaties. Dat zal dan ook gedeeltelijk in Katwijk zijn. Het Bioscience Park is zo groot. Het breidt uit naar zelfs andere steden in de omgeving. Dus het park transformeert naar een campusomgeving met groene ontmoetingsplekken. Een gerenoveerd universitair sportcentrum. Prachtig nieuw is dat. En nieuwe wandel- en fietsroutes, de zogenaamde hardlijn.
3: Centraal Plus, professor Lem.
0: Hier is Ellie Goulding.

0: één keer die plaat en je vliegt eruit.
1: Ja, baas.
2: Dit is Centraal Plus. Ook via DAB Plus.
1: Ja, dan moet altijd oppassen met die muziek. Als de grote baas van Centraal Plus binnenkomt, moet er wel lekkere muziek zijn. Zoals van Divina Michelle.

Davina Michelle. I won't let go. Moet je zeker ook niet doen met Centraal Plus. Gewoon blijven luisteren. Ik zou graag even wat feedback van jullie willen. Dus als je leuke fragmenten hebt, spannend verhaal, gekke geluiden, laat dat even weten via de spreekbuis, maar dan in het Engels. www.speakpipe.com/centraalplus met P-L-U-S. En dan komt het aan. Dan kun je iets inspreken. Een stukje muziek spelen of wat zingen. Whatever jij wil. Het is allemaal goed. Komt allemaal op de 105.7. We gaan zo verder met oud nieuws uit de regio. En dat gaat over de geschiedenis van de Leidse meelfabriek. Yeah.

0: We blikken terug op het nieuws van toen. Dit is oud nieuws uit de regio.
1: Dit is niet de radionieuwsdienst verzorgd door het ANP.
0: Professor Lem.
2: We gaan terug naar de voorpagina van het Leidsdagblad op 14 september 1996. Daar stond een bericht met de grote onheilspellende titel: Toekomst, meelfabriek. Slopen of niet slopen? Ja, dat was sinds de sluiting van de meelfabriek De Sleutels in 1988 de vraag. En daar moest iets mee gebeuren. Dus dat was voor mij een aanleiding om eens terug te kijken in de geschiedenis van de meelfabriek. En dat is een van de belangrijkste en meest beeldbepalende industriële monumenten van de stad Leiden. Het complex aan de Oosterkerkgracht kent een rijke geschiedenis van stoomkracht, industriële schaalvergroting en creatieve herbestemming. Het werd opgericht in 1883 als NV Meelfabriek De Sleutels. Leiden had toen een gunstige ligging aan het water voor de aanvoer van graan en de afvoer van meel. Een jaar later startte de daadwerkelijke productie en met de komst van de moderne stoommachines en walzen werd het ambachtelijke molenaarproces vervangen door grootschalige industriële verwerking. In 1896 was er een verwoestende brand en die legde een groot deel van de fabriek in as. Maar het werd al snel weer opgebouwd en op grotere schaal herbouwd. En toen brak de grote bloeiperiode aan. Vanaf ongeveer 1900 tot 1970. Ja, toen waren ze marktleider. De Sleutels in Leiden, de grootste meelfabriek van Nederland. Het leverde meel en bakkerijen door het hele land te verwerken. Honderdduizenden tonnen graan per jaar. Maar ja, in 1970 trad het verval in. De fabriek werd overgenomen door meelconcern Meneba. En in 1988, door schaalvergroting, veranderde de havenlogistiek. En ja, daardoor werd opeens de binnenstad van Leiden moeilijker bereikbaar voor grote schepen en vrachtwagens. Dus ja, toen werd de Leidse meelfabriek echt gesloten. En toen, ja, na die sluiting, toen dreigde de sloop van het verpauperde complex.
3: Begrijp jij dit nou?
4: Snap er niks van.
2: Nee, dat lijkt me ook geen goed idee. En buurtbewoners, erfgoedorganisaties en de gemeente zetten zich in voor behoud, waarna het in 1996 de status van Rijksmonument kreeg. Vervolgens kwam de herontwikkeling op gang en werd een nieuwe bestemming bedacht. Ontwikkelaar Van der Wiel kocht het terrein aan. Het meesterplan voor de herontwikkeling werd getekend en bedacht door de beroemde Zwitserse architect Peter Zumthor. De rauwe industriële ziel van het complex is zelfs nog behouden in het nieuwe plan, wat we vandaag de dag nog kunnen zien. De oude silo's en pakhuisgebouwen zijn omgevormd tot een dynamisch stadsgebied met een mix van woningen, kantoren, horeca, een hotel en culturele ruimtes. De spannendste oplevering, dat is van het hotel en de Skybar en de City Spa. Dat vormt de slotfase 3 van de herontwikkeling van de meelfabriek. De transformatie van het historische silogebouw en de schoonmakerij staat gepland vanaf dit jaar 2026. Naar verwachting zullen het hotel, de bijbehorende Skybar op 59 meter hoogte en de City Spa en Wellness hun deuren openen in 2027 of 2028. Dus zo zie je maar hoe dat gaat met de geschiedenis van zo'n gebouw. Het terrein veranderde van een gesloten industrieterrein naar een open, bruisend onderdeel van de Leidse Singelring.

0: If You Could See Me Now.
1: Oei, oei, oei, oei.
0: Van The Script. We gaan verder met Time Impala. Op Centraal Plus, Professor Lam. Nog even lekker die muziek hier op de 105.7. Hey!

0: the Future.
1: Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean? Are you telling me that this sucker is nuclear?
2: Look out!
3: Je hoorde in het eerste uur al Back to the Future over Boney M. En nu gaan we ons verdiepen in het wereldberoemde nummer Sunny. De disco-klassieker Sunny van Boney M bereikte op 29 januari 1977 de eerste plaats in de Nederlandse top 40. Daar bleef het één week staan. En hoewel de versie van Boney M klinkt als een vrolijke, zorgeloze disco-hit, kent de oorsprong een duistere achtergrond. Het nummer is geschreven door de Amerikaanse soulzanger Bobby Hebb. Op 22 november 1963 werd de Amerikaanse president John F. Kennedy vermoord. En precies één dag later, op 23 november van datzelfde jaar, werd Hebb's oudere broer Harold doodgestoken bij een gevecht voor een nachtclub in Nashville. Verpletterd door dit dubbele drama zocht Bobby Hebb troost in de muziek. En schreef hij Sunny als een manier om na een gitzwarte periode weer naar een zonnige toekomst te kunnen kijken. Producer Frank Farian die vormde deze emotionele soul ballad in 1976 om tot de versie die wij kennen, de opzwepende discoversie, voor het debuutalbum van Boney M. Dat album heette destijds Take the Heat of Me. En we hadden het in het vorige uur er al even over. Bobby Farrell. Ja, zijn leven was een beetje ingewikkeld. Het was een soort achtbaan. Van een eenvoudige jeugd op Aruba tot wereldwijd megasucces, gevolgd door zakelijke tegenslag. En een opvallend tragisch einde. Roberto Alfonso Farrell. Die werd geboren op Aruba en verhuisde op zijn 15e als matroos naar Europa. Na een tijd in Noorwegen belandde hij in Duitsland, waar hij werkte als DJ en danser. In 1975 werd hij opgemerkt door de Duitse muziekproducer Frank Farian, die op zoek was naar een visueel uithangbord voor zijn nieuwe project Boney M. Dat kwam even mooi uit. Met zijn wilde afro-glimmende kostuums en ongeëvenaarde energieke dansmoves werd Bobby Farrell op slag een wereldster. Boney M scoorde de ene wereldhit na de andere. Rasputin, Daddy Cool, Rivers of Babylon. Ga maar door. We zouden ze allemaal kunnen draaien, maar goed, ik heb er twee gekozen. En nu hebben we het over het leven van Bobby Farrell. Want ja, achter de schermen was het allemaal wat minder glitter en glamour. Het was een publiek geheim dat de producer Frank Farian de mannenstemmen zelf inzong. En Farrell wilde graag zelf zingen op de platen. Dus ja, dat gaf wat knetterende ruzies. In 1981 werd Bobby Farrell zelfs tijdelijk uit de groep gezet. En wat ook een probleem is, dat die Bobby tekende in zijn beginjaren zeer ongunstige contracten. Waar Farian honderden miljoenen verdiende aan de platenverkoop van Boney M, kreeg Farrell voornamelijk alleen maar een vast salaris en optredensvergoedingen en wat kleine kruimeltjes als het ware. Hij bezat geen intellectuele eigendomsrechten op de muziek. Toen Boney M halverwege de jaren 80 uiteenviel, raakte Bobby Farrell in financiële en helaas ook in persoonlijke problemen. Hij vestigde zich toen in Nederland, in Zuidoost en Amsterdam. Worstelde met gezondheidsproblemen, geldzorgen en scheiden van zijn vrouw. En om geld te verdienen bleef hij onvermoeibaar doortoeren onder de naam Bobby Farrell's Boney M. Met name in Oost-Europa en Rusland. Waar de popgroep nog altijd extreem populair is. De nieuwe versie die je aansluitend gaat horen is van Rehab. Die werd op 29 mei 2020, dus terug naar de toekomst, officieel uitgebracht als single. En bereikte in Nederland niet de top 40. Dus ja, hier was het origineel dus beter in de hitlijsten. De remix Sunny van Boney M en Rehab werd echt wel heel populair. En ja, nog een leuk feitje. Rehab, dat is eigenlijk de Marokkaanse top-DJ Fadil El Ghul. En die wilde natuurlijk die klassieke disco-sound van Boney M in een modern jasje steken. En zelfs ook met toestemming en samenwerking van het officiële Boney M-label transformeerde hij dit oude nummer tot een nieuwe tophit. Rehab is overigens een van de absolute koningen van Spotify. Met miljarden streams op zijn naam.
0: Dit gelooft niemand.
3: Toch is dat echt zo. En deze remix van Sunny, die werd speciaal uitgebracht vlak voor het zomerseizoen van 2020. Om als corona-oppepper te dienen.
2: Back to the future.

0: hier op Centraal Plus. Met Hollaback Girl.
1: Centraal Plus. Meer voor jou.
0: Het zit er weer op. Centraal Plus, Professor Lamb. Ik hoop dat je het nog misschien onbedoeld iets hebt opgestoken de afgelopen 2 uur. Ik ontmoet je graag volgende week weer op maandagavond. Om precies 7 uur.
1: Je

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
2: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
1: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
3: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
1: Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
2: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
1: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
3: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
1: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Walmart.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meiers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. Eén iemand is opgepakt. De drie doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft twee onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen, maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. Volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu... Meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen